0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
5: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst de Dekker bestaan.
4: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de vredesonderhandelingen. De voorbije dagen waren er ook al aanvallen over en weer tussen de VS en Iran. Iran heeft nu verklaard dat de straat van Hormuz opnieuw gesloten is voor alle schepen, ook olietankers en commerciële vaartuigen. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger, toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan, hij zit voorlopig in de cel. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie. Die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein-files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011. Maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij. En hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat alle contact was verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkende dat. Er valt nog regen vannacht. Het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen. Later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de recente Amerikaanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat zal worden geschoten.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Dat project wordt herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krevits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost geraakt, gaat hij niet op rustig, de Dekker.
5: Ik zeg dit omdat er nog een woord moet gehouden worden. De belofte dus voor de ontsluiting met een ring rond Middelkerken. Dat is beloofd geweest. Dat ik gezegd heb, kijk jongens, ik vraag niks meer. Ik wilde de N-VA helpen om die verkiezingen te winnen, wat ik ook gedaan heb. Maar ik zeg, jongens, jullie moeten het werk afmaken dat de vorige legislatuur, de Vlaamse legislatuur, gedaan heeft. En dat is die ring aanleggen. Alles lag klaar. En het is aan de minister van de N-VA, Annick de Ridder, die verantwoordelijk is daarvoor. En Krevits moet maar van mening veranderen.
4: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Maandag werd Patrick Bruel opgepakt. Het parquet vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Cassé la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. En Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. Aanstaande woensdag 17 juni speelt Portugal zijn eerste WK-wedstrijd. Die is tegen Congo. En Engeland won zijn laatste oefenwedstrijd van Costa Rica met 3-0. Engeland komt ook op 17 juni uit tegen Kroatië. Het is nog enkele uren rustig weer met opklaringen bij zo'n 9 graden. In de loop van de dag komen er meer wolken en die brengen buien mee. Het wordt nog hooguit 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
2: Onmogelijk.
1: Zekerheden?
2: Onmogelijk.
1: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Patrick Bruel, officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Een rechter in Nanterre heeft dat gisteravond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de RTBF. Het parquet in Frankrijk vroeg dat Bruel in voorlopige hechtenis zou blijven. Maar volgens een van zijn advocaten is hij voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij is 67 en is vooral bekend van de hit Casser la voix. Hij heeft al zijn optredens deze zomer geannuleerd. In Mexico zijn 5 agenten gedood bij een schietincident in het westen van het land. 5 andere agenten raakten gewond. Op foto's die na het incident werden genomen, zijn kogelgaten te zien in de wagen waarmee de agenten reden. In december kwamen in dezelfde deelstaat van Mexico ook al 5 mensen om bij een aanslag met een bomauto. 3 van die dodelijke slachtoffers waren ook politieagenten. De Mexicaanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het schietincident. Engeland heeft zijn laatste oefenwedstrijd gewonnen voor het WK voetbal. Tegen Costa Rica werd het 3-0. Volgende woensdag, 17 juni, speelt Engeland zijn eerste WK-match. Die is tegen Kroatië. En gisteravond speelde ook Portugal zijn laatste oefenmatch. Het won van Nigeria met 2-1. Portugal speelt ook op 17 juni zijn eerste wedstrijd op het WK. Die is tegen Congo. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen, bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden, vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Iran heeft deze nacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat melden Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met kamikaze-drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat de zeeengte is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland. Relschoppers zochten de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwamen tot zware rellen en geweld.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Een openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopte vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. De dag begint met opklaringen, later komen er wolken en gaat het regenen. Het wordt tot 18 graden. Ook morgen veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran heeft vannacht nieuwe aanvallen gelanceerd op Amerikaanse doelwitten in de Golfstaten. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Onder meer in Bahrein ging het luchtalarm af. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze communicatieantennes en radarsystemen van de luchtafweer heeft bestookt met drones. Ook Amerikaanse doelen in Kuwait zouden zijn geviseerd. De aanvallen van Iran volgen op Amerikaanse luchtaanvallen eerder vannacht. Iran meldt ook dat het de straat van Hormuz volledig heeft afgesloten en dat het zal schieten op elk schip dat door de zeestraat wil varen. Washington ontkent dat die vaarroute is afgesloten. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en andere voorwerpen. De politie gebruikte daarna het waterkanon. De onrust komt er na een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. Dinsdagavond kwam het al tot zware rellen en geweld, waarbij woningen in brand werden gestoken. Het geweld was gericht tegen mensen van buitenlandse afkomst. De verdachte van de mesaanval is een man uit Sudan. Hij zit in de cel. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was, zegt journalist Arjen van der Horst uit Belfast.
1: Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. We weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
0: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Maandag werd Bruel opgepakt. Het parket vroeg dat hij in voorlopige hechtenis zou blijven, maar volgens een van zijn advocaten is Bruel voorlopig weer vrijgelaten onder gerechtsvervolging.

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: VRT Radio BNE Live.
6: Meer dan andere kopers die meestal met twee kopen, letten op het budget.
7: Het aandeel alleenstaande kopers is het grootst in de leeftijdscategorie van 26 tot en met 30 jaar. Sport. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, hebben de New York Knicks de vierde finale wedstrijd gewonnen van de San Antonio Spurs met 107 tegen 106. De Knicks haalden in de match een achterstand van 29 punten op, de grootste comeback in de NBA Finals. Het staat nu 3-1 in matchen. Als New York zaterdagnacht wint, dan is het kampioen. En het weer, eerst opklaringen, gevolgd door buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Toon.
9: Radio BNE.
8: Goedemorgen, te bed of niet te bed, blij dat je meeluistert. 3 uur lang probeer ik je klaarwakker te krijgen met een verrassende speellijst.
9: Radio BNE, klaarwakker. Herbert Verhaal.

zomer geeft Clouseau een vijftal concerten in Nederland. Niet in Zwentibold, wel in Tilburg, Weert, twee keer in Den Haag en Bloemendaal. Het is 7 minuten over 6.

prachtige evergreen van Bobby Solo. Van een artiest die het in zijn eentje deed naar een viertal dat hoge ogen gooide in de jaren 70 en 80. Mutt.

Met die van Muit werd het 14 minuten over 6. Bart Schoos presenteerde gisteravond voor de laatste keer de afspraak op VRT Canvas. En er staat al een andere afspraak in zijn agenda. Afspraak met de toekomst. Een theatervoorstelling met Karel van Millegem. Ze omschrijft het in het laatste nieuws als een zintuiglijke reis vol woord, beeld en muziek. Met aandacht voor de grote vragen van onze tijd, humor en verbeelding. Ook komt er een bijhorende podcast. Vanaf januari 2027 trekt de voorstelling langs Brugge, Hasselt, Strombeek, Gent en Leuven.

Matthias Mesmans was amper 14 toen hij al schitterde in een Catnet musical. Nu zijn we 10 jaar later en hij begint met eb en vloed aan zijn solo-carrière. Ook al wakker, geef dan maar een teken van leven en stuur een bericht via het Radio Benenkanaal van 2RT Max. Altijd fijn om te lezen wat er bij jou op het programma staat vandaag.

Als je Bonnie Sinclair boven je appartement hebt wonen, ja, dan ben je meteen klaar wakker, hè. Haar handige klap en voetige stamp stond bij ons op 1 in 1972 en het liedje werd bedacht door Peter Koelewijn. En nu wat inspiratie voor de Radio BNE Gouden Idolen 500 van volgende week. Michael Jackson.

het zal me verbazen mocht Michael Jackson die Radio Bene Gouden Idolen 500 niet halen, solo of met de Jackson 5. Nog tot zondagochtend 9 uur kan je een DAB Plus radio winnen als je stemt voor jouw Gouden Idolen. Doe dat op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Dikke merci!

0: Het is Miranda die Salem Segers al jaren gelukkig maakt. Op Facebook liet ze deze week weten dat ze een nieuwe job heeft. Na 30 jaar in de schoenenverkoop, schreef ze, werkt ze nu in een speciaalzaak als lingerie-styliste. Ja, de heer Segers is daar vast niet rouwig om. 6:03, nu al 100 kilometer file zie ik. Met één uitzonderlijk probleem. Op de Antwerpse ring naar Nederland. Hinder op linkeroever door een ongeval op de middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingsstrook.
1: Radio

Yellow River van Christie. Rond 6:15 hoop ik dat onze weerman dorstiger weer zou voorspellen. En bij PD Drinks en Wetteren zullen ze dat zomerweer graag zien komen, denk ik. Vanmiddag maak je kennis met de lievelingsmuziek van die drankencentrale. Tussen 12 en 1 kiezen de medewerkers de platen in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Wil je je ook inschrijven met je zaak of vereniging? Kan perfect, hè? Via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Donna Summer. En oh ja, laat die zomer maar komen met veel zomerhits. Len Neefs schreef de tekst van de gloednieuwe single van zijn papa, Gunther Neefs. Na het ingetogen voor Lilian met Yatonic Orchestra, weet je nog, trekt hij de kaart van een energiek zomerbommetje. Bluff, bluff.

Bluff Bluff, de nieuwe single van Gunther Neefs. En staat dat aangename zomerweer nog altijd op de kaarten? Dat bekijkt onze David voor ons na Wilson Pickett. Het is bijna 7:15.

0: Wilson Pickett, een klaarwakkere Amerikaanse soulzanger. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, het ziet er weer perfect uit. Wel een beetje fris, maar blijft het zo?
1: Nee, het blijft niet zo. We krijgen inderdaad op de meeste plaatsen... Wat Vlaanderen betreft is het droog met opklaringen en wolkenvelden. Gisteravond nog een aantal lokaal toch pittige buien geweest. Wat meer in, minder in jouw streek, wat meer in het centrum, in het noorden van Vlaanderen. Zo. Er komen nog wel een aantal plaatselijke buien, maar eigenlijk niet zoveel. Het is, wat wel gaat gebeuren is dat de bewolking gaat toenemen vanuit het westen. En dan krijgen we regen in het midden van de namiddag ongeveer aan de kust. En tegen de vroege avond heeft dat ook Limburg bereikt. Dus regen van west naar oost dan. Met temperaturen rond een graad of 16, 17. Dus nog altijd fris. Met een wind die matig is aan zee, soms... Wel, dat kan een windkracht 3 zijn in het binnenland, 4 aan de kust. Misschien een randje 5 daar. Zuidwest draaiend naar zuid. En vanavond en vannacht, ja, dus vanavond regen. Later in de nacht, of de late avond tenminste, wordt het opnieuw droger. Het blijft wel zwaar bewolkt. En dan later volgen nog een aantal plaatselijke buien. Ook morgen overwegend zwaar bewolkt weer, met nog wat regen. En veel wind ook, rukwinden die toch richting 55 aan zee tot 60, 65 kilometer per uur kunnen gaan. Dat is een westelijke wind. En met een windkracht 4 aan zee 5, of misschien zelfs tijdelijk 6. Dus nog altijd... Ja, redelijk fris, een beetje warmer wel in vergelijking met vandaag, maar toch, ja, het scheelt niet zodanig veel. Een graad of 18 als maximumtemperatuur. Zaterdag kunnen we starten nog met bewolking. Het is wel meestal droog. En dan in de loop van de dag komen er opklaringen met wolkenvelden. Ook zondag zon en wolken. De maxima die blijven op het niveau van een 19 à 20 graden. Dus het gaat nog niet steil omhoog. Maandag ook. Droog weer, dat wel. En temperaturen rond 21, misschien al lokaal 22. Vanaf dinsdag gaat het wel naar 25. En dan zitten we tussen 25 en 30. Voor de tweede helft van volgende week. Met uiteraard veel zon daarbij. De kans op plaatselijke regen- of onweersbui stijgt natuurlijk ook wel door die temperaturen. Voorlopig nog niks overtuigend, maar ik verwacht toch wel dat die kans toeneemt. En dan beginnen we aan de laatste volledige week van juni. En dat zou dan weer eerder met temperaturen in de buurt van 4, 25 graden zijn. Eventueel met nu en dan eens een onweersbui die passeert. Dat is nog te vroeg om nu al te bevestigen. Maar in elk geval, dus die terugkeer naar 17 of 16 of 18 graden... lijkt dan niet te gebeuren. Dus het is eigenlijk, ja, we zijn aan de laatste loodjes van dat frissere weer bezig. Daarna wordt het dus zomeren. Maar ook niet om te zeggen zeer extreem met meer dan 30 graden of zo. Ik sluit de lokale 30 graden niet uit volgende week. By the way, maar allee, het is niet zo dat we... voorlopig toch niet erover zouden gaan. Dus het zou nog moeten min of meer wat te beheersen zijn.
0: Prima, dankjewel daarvoor en tot straks, hè.
1: Tot dan.

CCR en daarvoor Boudewijn de Groot. En dit schrijft Hilde Everaert uit Blaasveld. Goedemorgen Herbert, mijn dag kan niet meer stuk. Ik kom hier thuis, zet de radio aan en hoor de stem van mijn favoriete zanger en het lievelingslied Avond van Boudewijn de Groot. Ik hoop hem volgende week ook te horen in de Radio BNE Gouden Idolen 500. Ik heb er alvast op gestemd. Goed zo!

0: De Monkees. Het nieuws van 7 komt eraan. En het is Dolly Parton die het tweede uur van Klaarwakker zal openen met een van haar allermooiste liedjes.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Iran zegt dat het de straat van Hormuz weer volledig heeft afgesloten na nieuwe aanvallen van de VS. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK-voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle de Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren dan uitgevoerd.
1: Ja, dat klopt. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op zeer losse schroeven.
0: Veerle de Vos, dankjewel. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven. Daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
2: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
3: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
2: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
0: Het geweld begon dinsdagnacht al nadat een Soedanese vlucht

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
3: Vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudeweel blikt vooruit.
5: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassieke zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
3: En de vraag is of Mexico's stad klaar is voor dat WK. Want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootsen.
6: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
3: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion blokkeren en ook grote wegen afsluiten. En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen het thuisland Brazilië. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maxima tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws. De Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten. Maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel, Tom.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Goedemorgen.
10: VRT.

0: De stem van Frank Galan, terwijl jij je gezicht misschien aan het insmeren was met een dagcrème met UV-filter. Vanaf zaterdag zullen we de zonnecrème ook weer wat vaker nodig hebben, gelukkig. Welke favoriete idolen heb jij? Stem er maar voor op het Radio Benenkanaal van VRT Max. En met de collega's willen we jou maar al te graag inspireren. Vanessa van Hoven, welke naam wil jij maximaal promoten?
1: De Beatles. Er werd gewoon de Beatles. Ik kan dat 50 keer zeggen. Ik ga je daar niet mee doodgooien hoor, maar ik sta daar natuurlijk niet alleen mee. Als je spreekt over gouden idolen, ja, de Beatles, de beste band van de wereld. Nog altijd de meest vernieuwende band, de meest originele band. 4 heel gewone gasten uit Liverpool, wat die gepresteerd hebben op een periode van pakweg 8 jaar... Ik vind dat nog altijd fenomenaal. Ze waren al gesplit op het moment dat ik geboren ben, maar ik heb die muziek met terugwerkende kracht ingehaald. Ik blijf daar elke dag nog nieuwe dingetjes, nieuwe akkoorden, nieuwe harmonieën, nieuwe instrumentjes in ontdekken. Dus ik neem aan dat de Beatles top 5 worden volgende week. Anders ben ik niet om aan te spreken. Ik had ook Paul McCartney kunnen kiezen, hoor. Dus die kan misschien nog wel een aparte vermelding krijgen. Ik wil niet meemaken de dag dat Paul McCartney sterft. Dan moet je mij ergens komen groeten in een grot en dan moet je pralinen en zo meebrengen om mij te troosten. Hè. Maar laat ons nu luisteren naar een van mijn favorieten van de Fab Four. Here, There and Everywhere. Dank u.

0: Les Humphrey Singers, na het gouden idool van Vanessa van Hoven. Vanessa is ook een singer, hè? Ah ja, ik denk dat ze vooral op zondagavond staat mee te zingen tijdens haar programma The Red Pack hier op Radio Bene. Op zondag 8 november is er de Radio Bene The Red Pack live in concert Best of Christmas. Een niet te missen concert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy zijn de eerste namen die hun komst al hebben bevestigd. Nu jij nog. Kaarten vind je op het Radio Bene kanaal van VRT Max. Zometeen de zomersingle van Sabine Tiels.
1: Volgende week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams. Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel, leef beter.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series binge.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Mannekes, vader.
14: Bobby is zo vrolijk.
15: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: En waarom?
15: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
16: En wat willen we?
15: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
17: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
18: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
20: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
19: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
21: Amai, het is echt eenvoudig.
19: Doen we wel. Argenta. Zo

met z'n tweeën mijlen ver van elkaar liggen en toch voelen dat er een klik is. Daarover ging het in Tegenpolen. Dat is de nieuwe single van Sabine Tiels. Het is 3 minuten voor 7:30.

My Star van Brainstorm was de allereerste Letse inzending voor het Songfestival. Die mannen haalden een mooie derde plaats en maken tot op vandaag nog altijd muziek. En later in deze Klaarwakker is Sergio er ook nog eens bij. En dan heb ik het niet over de reclameblokken, maar over zijn Songfestivallied Sister.

Two Man Sound. En ik hoop dat de sound, het geluid van onze artiesten volgende week er ook bij is. Tijdens de Radio Bene Gouden Idolen 500. Linda Grimonpré uit Brugge koos voor deze drie. Wiltura, Céline Dion en Elvis Presley. Het is 7:58. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. File rijden richting Brussel op de A12 in Londerzeel door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst tot het knooppunt Antwerpen-Oost file door een ongeval. Voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil, de linkerrijstrook is daar versperd. 50 minuten extra. En er staat een defect voertuig op de N16 richting Willebroek op de Nieuwe Scheldebrug. Je verliest er een kwartier vanaf de E17.

Bryan Ferry. Over een tweetal weken, op donderdag 25 juni, staan de Temptations en de Four Tops op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Ja, dat wordt daar sowieso een avond vol tijdloze klassiekers. En de hele week al geeft Lars de Grote daar kaarten voor weg in de topcollectie hier op Radio BNE. En dat is hij vanmiddag opnieuw van plan, tussen 1 en 4.

0: Willy Sommers en Wendy van Wanten. En zometeen een gouden idool van al wie de Italiaanse muziek koestert.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
16: Bitterballen,
15: hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: is Umberto Tozzi, een van jouw gouden idolen. Stem er dan voor op het Radio Bene-kanaal van VRT Max. Dan kan je een mooie DAB Plus radio opleveren. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Maar ik sta nog altijd zonnig.
1: Ja, bij mij is er ook zon. Eigenlijk op de meeste plaatsen met hier en daar wel wat wolken die afwisselen. Dat is voorlopig het beeld voor vanochtend. Maar de bewolking neemt toe in de loop van de dag. Er zitten veel wolken boven Engeland. Ook hebben ook regen mee. Dus ongeveer in het midden van de namiddag regen aan de kust. En dan gaat dat verder. Hè. Later in de namiddag ook in het centrum. En tegen de vroege avond ook in het oosten. 16, 17 graden daardoor met een wind die matig is, windkracht 3, uit zuidwest, later uit zuid. En aan zee is dat soms 4. Met vanavond dan ook nog regen. Late avond, begin van de nacht, is het droger. Daar volgen nog in het zog wel een aantal plaatselijke buien. En ja, de wind morgen, die gaat ook meedoen. Temperatuur gaat ook wel een beetje omhoog. 19 à 20 graden is al mogelijk. Mm-hmm. Wel met overwegend grijs weer. In de loop van de namiddag of misschien de vroege avond, dat in het westen, vooral aan de kust, dan dat de bewolking al wat openbreekt. Maar dus voordien kijken we naar een zwaar bewolkte hemel. Het regent daar ook nog eerst een beetje uit. Dus dat gaat, dat treuzelt een beetje. Ondanks het feit dat er wel wind is uit het westen. En dan rukwinden, 60, 65 kilometer per uur aan de kust. Morgen in het binnenland is dat 50, 55. Dan naar de nacht van vrijdag op zaterdag toe, dan wordt het wel droog. Met opklaringen en wolkenvelden. Het is zeker nog niet zo dat er overal brede opklaringen zijn. Lokaal breekt de hemel wel open, een beetje. En op sommige plaatsen zaterdag starten we dan met veel bewolking. Maar het is wel zo goed als droog. En dan wisselen zon en wolken af in de loop van de dag. Dus de zon komt er wel door. Temperaturen die ook rond een graad of 20 liggen op veel plaatsen. Kempen misschien 21. Nog altijd een matige wind uit het westen. Dan wel een beetje minder in vergelijking met vrijdag. Zondag nog minder wind, vrij rustig weer, zon en wolken die afwisselen, droog. Temperaturen die ook een graad of 20 bedragen, dat kan op sommige plaatsen dus 18 of 19 zijn in het westen van het land bijvoorbeeld. Maandag ook 20, 21, rustig weer, zon en wolken die afwisselen. Dinsdag krijgen we dan ook al flinke zonnige perioden toch wel. En dan zijn we vertrokken. Dus dan gaan de temperaturen omhoog. Waarden rond 25 graden op veel plaatsen. Ook woensdag 5, 26. Donderdag en vrijdag zitten we, als de voorspelling juist is, tussen 26 en plaatselijk 30 graden mogelijk. Ja, dus zal daar ergens tussen zitten. Er is nog wel wat onzekerheid. Maar warm wordt het sowieso. En dat houden we ook het laatste weekend van juni. Voorlaatste wellicht. 20 en 21 juni. Mm-hmm. En dan die laatste volle week van juni lijkt het dan terug te zakken naar een 25 graden ongeveer. Intussen is wel de kans op regen of onweersbuien, tenminste op plaatselijke schaal, wel wat groter geworden vanaf eind volgende week. We zullen zien of dat al dan niet bevestigd wordt. Natuurlijk, met die hoge temperaturen is het niet abnormaal dat die computers zeggen, er is ook wel kans op een plaatselijk onweer. Het zou dus niet, als dat al eind volgende week zou beginnen, leidt dat niet meteen tot de weersomslag is. Dus dat lijkt dan iets meer op een soort van warmteonweer dan echt een structureel onweer dat dan opnieuw een afkoeling inluidt. Dat zou het dus niet zijn. Maar in elk geval toch weer wat zomersweer. Maar eerst nog wel redelijk fris. En ook in het weekend en begin volgende week.
0: Maar vanaf zaterdag droog dus. En daarna wordt het altijd maar beter.
1: Ja, zo is het.
0: Allee, bedankt hè. Fijne dag.
1: Voor jou ook. Tot morgen.

The Power of Love. Niks kan daaraan tippen. En zo dachten Julie Lewis en de News er ook over. En nu, een meezinger van Bino. Die man woonde een tijdje op Mallorca. Dat is een van de bestemmingen van onze Radio Benecruise. Maar eigenlijk was het een Italiaan. En ook daar varen we naartoe. Onder meer naar Rome en het prachtige Sardinië.

0: Met Bino werd het bijna 8 uur en het zou me niks verbazen mochten Benny en zijn vriendin Rachel hierop gedanst hebben in hun hotelkamer in Italië. Elke dag sturen ze een fotoverslag en naar Radio Benny luisteren. Dat doen ze via VRT Max.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes. Of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen en volgens Iran is de straat van Hormuz opnieuw volledig dicht. Ook gisteravond was er weer geweld in Belfast en we blikken vooruit naar de start van het WK voetbal vanavond. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met nieuwe aanvallen op de Golfstaten. Veerle de Vos, de Amerikaanse president Trump, heeft zijn dreigement van gisteren uitgevoerd.
1: Ja, dat klopt. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende militaire doelen in Iran, in de buurt van Teheran en op steden in het zuiden, in de buurt van de straat van Hormuz. Gisteren dreigde president Trump met zware aanvallen omdat Iran geen haast zou maken met de onderhandelingen over een vredesakkoord. En in de loop van de nacht klonk dan het luchtalarm in de Golfstaten, Bahrein en Kuwait. En ook Jordanië werd het doelwit van Iraanse aanvallen. De Iraanse revolutionaire garde zou onder meer communicatieantennes, radarsystemen en een Amerikaans commandocentrum onder vuur hebben genomen. Iran zegt ook dat het de straat van Hormuz opnieuw hermetisch heeft afgesloten, maar de VS ontkennen dat. In elk geval staakt het vuren op erg losse schroeven.
0: Dankjewel, Veerle. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Honderden jongeren wilden een hotel aanvallen waar migranten verblijven en daarop ontstond er een gevecht met de politie. Katrien van der Schoot kwam gisteravond aan in Belfast en zag de ravage.
2: De railschoppers zijn weg hier op Antrim Road, maar heel de straat is een slagveld. Links van mij een overkop gedraaide auto, helemaal uitgebrand. Een beetje verder staat een uitgebrande bestelwagen en een heel huis hier is in vlammen opgegaan. De bewoners hier zijn doodsbang. Paul vertelt wat er gebeurd is.
3: It was like a war zone. I lived in Belfast city center during the troubles in the 70s. I've seen this before, but not here. This is a residential area.
2: De jongeren hadden het gemunt op een hotel met migranten hier wat verder aan de overkant. De politie was deze nacht met meer mankracht hier en heeft hen kunnen terugdrijven in deze straat. Maar het is duidelijk een tweede nacht van zeer zwaar geweld hier in Belfast.
0: Het geweld begon dinsdagnacht nadat een Soedanese vluchteling een man had neergestoken in Belfast. De familie van het slachtoffer heeft al gezegd dat geweld niet de oplossing is. Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die ziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. Deze scanner is 20 keer scherper dan een klassieke scanner en daardoor kunnen artsen tot in de hersenstam kijken, zegt professor Koen van Laren.
4: Tot nu toe was die dus ontoegankelijk, maar nu kunnen we naar die kernen kijken die in het beginstadium van de ziekte worden aangetast. En dat zijn kernen die niet alleen de bewegingstoornis of de geheugenstoornis mee veroorzaken, maar dat zijn ook kernen die zorgen voor bijvoorbeeld slaapstoornissen, depressie, maar ook bijvoorbeeld lusteloosheid.
0: Voor patiënten kan dat een groot verschil maken, omdat artsen daardoor sneller kunnen ingrijpen. 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra middelen om

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Volgend jaar moet er 1 begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu is dat nog per 9 kinderen. Maar deze zij-instromers zullen niet meetellen in die berekening. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. De goedkeuring geldt voor alle Belgische wegen. Het gaat om een systeem waarbij de auto's zelf kunnen sturen, binnen de rijstrook kunnen blijven en van rijstrook kunnen wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. Volgens de Ridder kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, omdat het een defensieve rijstijl heeft en sneller en consistenter reageert dan mensen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel officieel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Maandag werd hij opgepakt en verhoord. Bruel ontkent alle aantijgingen. Hij zit niet in de cel, maar is vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De 67-jarige zanger is 2 dagen verhoord door de politie. 9 vrouwen beschuldigen de zanger van verkrachting, poging tot verkrachting, seksueel geweld en seksueel wangedrag. Voor 4 van deze 9 zaken is Bruel nu officieel aangeklaagd. In 4 andere zaken wordt hij later opnieuw verhoord en 1 zaak is verjaard. Justitie heeft nog 13 onderzoeken tegen hem liggen en in de Franse pers hebben zo'n 30 vrouwen hun verhaal gedaan over seksueel wangedrag van de zanger.
2: Vanavond start het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Mexico mag het toernooi op gang trappen tegen Zuid-Afrika en die wedstrijd heeft ook een Belgisch tintje. Tom Boudewijl blikt vooruit.
4: Het grootste WK ooit met 48 landen in plaats van 32. Wel, dat WK opent met een Belgisch tintje. Want Hugo Broos, 74 ondertussen, begint zijn afscheid als trainer met een duel tegen Mexico, een van de 3 gastlanden. De eerste wedstrijd van maar liefst 104. Kleurrijk en exotisch wordt het zeker met het kleine Curaçao, Jordanië, Kaapverdië, Haiti en Oezbekistan. Maar uiteindelijk zullen het toch weer de sterkste landen zijn die ver doorstoten. De klassiekers, zoals Spanje, Frankrijk, Portugal, Engeland uit Europa, Brazilië en titelverdediger Argentinië. De landen dus met de grootste sterren en de mooiste voetbalgeschiedenis. En de Rode Duivels, zij moeten vechten in de schaduw na het bijna volledig verdwijnen van de gouden generatie.
2: De vraag is of Mexico-stad klaar is voor dat WK, want er zijn sinds vorige week hevige protesten in de Mexicaanse hoofdstad. Die worden georganiseerd door verschillende actiegroepen, maar het zijn vooral de onderwijsvakbonden die op straat komen voor een hoger loon en een betere pensioenregeling. Dat zegt correspondent Jan Albert Hootsen.
5: Ze hebben zelf gesteld dat hun doelen en de sociale zekerheid in Mexico belangrijker zijn dan het WK. En dat dit een offer is dat het land maar moet brengen. En dat zet natuurlijk enorme druk op de regering van Claudia Sheinbaum. Want een overgrote meerderheid van de mensen in Mexico-stad wil natuurlijk liever niet dat dit gebeurt.
2: De demonstranten willen de toegangswegen naar het stadion afsluiten en ook grote wegen blokkeren. Het weer. Eerst opklaringen, gevolgd door enkele buien. In de namiddag zwaar bewolkt met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel bewolking met periode van regen en tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het zonniger met maximaal tot 20 graden. Vooraan in dit nieuws. De Verenigde Staten hebben vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft gereageerd met aanvallen op de Golfstaten. Volgens Iran is de zeestraat van Hormuz ook weer volledig afgesloten. Maar de Verenigde Staten ontkennen dat. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemorgen, het is 8:08. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de binnenring rond Brussel verlies je een uur en een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst tot het knooppunt Antwerpen-Oost vielen door een ongeval voor wie de Antwerpse ring richting Gent op wil. De linkerrijstrook is daar versperd, reken 1,5 uur erbij. Op de E19 vanaf Sint-Joop vielen door een ongeval met een vrachtwagen, kan er moeilijk voorbij, reken daar 1,5 uur extra.
1: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.
6: Fijn dat je luistert.

Die laatste woorden waren de conclusie van Jasmin. Altijd weer tikt de klok, veel te snel als ik klaarwakker presenteer. Hoe ziet jouw donderdag eruit? Laat dat eens weten als je wil. Reageren kan je doen op het Radio BNE-kanaal van VRT Max. Doe maar.

betitelde Peggy March met een lied waar heel veel versies van bestaan. En het was een Franse dirigent en componist die het schreef. Zeker Frank Poucel. Die man kwam regelmatig met zijn dirigeerstokje in beeld tijdens het Eurovisie Songfestival. Met Mexico tegen Zuid-Afrika begint vandaag het grootste WK-voetbal ooit in Mexico, Canada en de VS. De Rode Duivels die spelen maandag en ik vond een paar toffe weetjes in het laatste nieuws. Als de Rode Duivels het WK winnen op 19 juli, stel je voor, dan krijgen alle spelers €435.000. En die Duivels gaan zweten, maandag bijvoorbeeld, tegen Egypte. Dan spelen ze in Seattle om 12 uur lokale tijd. Dan zal het daar 32 graden zijn. De Rode Duivels mogen ook seks hebben tijdens het WK. Dan krijgen ze geregeld quality time die ze mogen doorbrengen met hun partners. En dat is hier ook een leuke. Wat als een speler tijdens de match naar het toilet moet? Dan zit er maar één ding op. Naar de kleedkamer sprinten. Het team speelt op dat moment tijdelijk met 10 man.

0: Roberta Flack, een van jouw gouden idolen. Stem er dan voor via het Radio Binnenkanaal op 14 Max. Als je daar je drie favorieten bekend maakt, maak je kans op een DAB Plus radio. Zometeen een leuke beestenboel hier op Radio Bene.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Ronnie en de Ronnies uit 67. En die man, Ronnie Schutte, heeft één LP uitgebracht, Wilde Ronnie. Daarna die tijd voor bekeken en ging hij aan de slag in de keukenbranche. Hopelijk zonder ongewenste beestjes.

Natuurlijk draaien wij de Evergreens van Madonna. En ik verwacht haar zeker in de Radio Benen Gouden Idolen 500 volgende week. Het is al 8:58. Af en toe is bijtanken op vakantie is geen slecht idee. Ben ik ook van plan binnenkort. En voor het ticket naar de zon zorgen die van Superdiesel.

280 kilometer file zie ik op dit moment. En daartussen deze uitschieters. File rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst tot het knooppunt Antwerpen-Oost. Dat komt door een eerder ongeval, reken daar 1,5 uur extra. Op de E17 tussen Kruissem en Deinze door een ongeval file op de linkrijstrook daar, 30 minuten erbij. En op de E19 tussen Brecht en Sint-Joop door een ongeval met een vrachtwagen file. Je moet er over de pechstrook, reken daar 30 minuten extra.

Diana Ross. Zij zal er volgende week ook wel bij zijn, hè, in de Radio BNN Gouden Idolen 500. Er wordt opvallend veel gestemd, dat is fijn. En het is aan de hand van die stemmen dat de lijst wordt samengesteld. En dit icoon zal ook hoog eindigen, denk ik. Salvatore Adamo. La.

la la. Adamo, zaterdagavond te zien in de Capitool in Gent. En nu naar Tallinn, anno 2002. Toen stuurde Vlaanderen niemand minder dan Sergio naar het Songfestival.

0: Sergio en de Ladies zijn zometeen gekreund van Walter en Co.
1: Volgende week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Kreuners hier op Radio BNE. Het werd er precies 9:11 mee.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Eerder deze week kreeg je al Just a Friend of Mine, Puerto Rico and Johnny, uit het debuutalbum van Vaya con Dios. Vandaag een liedje dat minder bekend is en onbekend is onbemind. Benieuwd wat je van The Moonshiner vindt. Daarin wijst Danny Klein haar vriend de deur. Zonder pardon, Vaya con Dios.
1: Radio BNE, klaar wakker.
2: Album van de week.

China Crisis. En daarmee zit deze klaarwakker er bijna op. Hopelijk had je het naar je zin. En blijf zeker bij Radio BNE hangen, want om 10 uur is Vanessa er al met Gewoon Genieten. Fijne donderdag en tot morgen, 6 uur.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
4: Ho, ho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Heel binnenkort mogen zelfrijdende Tesla's ook in België rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en extra testen bij ons, wordt ons land dan het vijfde in Europa waar de zelfrijdende Tesla toegelaten wordt. De bestuurder moet wel nog altijd op elk moment kunnen ingrijpen en blijft ook verantwoordelijk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is niet bang dat er onveilige situaties zullen ontstaan.
1: We stellen vast op het Vlaamse wegennet als er ongevallen gebeuren dat voor meer dan 90% te wijten is aan een menselijke fout. En ja, die wagens en die systemen, die camera's, die zitten niet aan de drugs, die zitten niet aan de alcohol, die zitten niet op hun gsm bezig. Die technologie zal ook een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.
0: Het UZ Leuven gebruikt als eerste ziekenhuis ter wereld een nieuwe hersenscanner die hersenziekten zoals Parkinson, ALS en dementie veel vroeger kan opsporen. De scanner werkt 20 keer scherper dan een klassieke en daardoor kunnen dokters tot in de hersenstam kijken, zegt professor Koen van Laren van het UZ Leuven.
2: Tot nu toe was die dus ontoegankelijk, maar nu kunnen we naar die kernen kijken die in het beginstadium van de ziekte worden aangetast. En dat zijn kernen die niet alleen de bewegingstoornis of de geheugenstoornis mee veroorzaken, maar dat zijn ook kernen die zorgen voor bijvoorbeeld slaapstoornissen, depressie, maar ook bijvoorbeeld lusteloosheid.
0: En het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in Belfast in Noord-Ierland, nadat een man maandagavond zwaar gewond raakte tijdens een mesaanval. De verdachte is een 30-jarige Soedanees. Na de aanval werd op sociale media meteen opgeroepen om te protesteren tegen migranten. Huizen en auto's werden in brand gestoken. De politie gebruikte gisteren het waterkanon nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Katrien van der Schoot merkte bij de inwoners in Belfast veel schrik.
3: Ik hoorde van internationale staf van ziekenhuizen die niet meer naar hun werk durven te gaan of zelfs in het ziekenhuis blijven. Kinderen die niet naar school durven te gaan. En dat moet nog veel meer zijn bij de mensen van buitenlandse origine. Er circuleren namelijk lijsten met adressen van huizen van migranten en van buitenlanders, mensen met een andere huidskleur. Er is opgeroepen tot geweld tegen die plaatsen waar die mensen wonen. En dat heeft natuurlijk een grote impact.
0: Na de opklaringen enkele buien. Deze namiddag bewolkt er met regen vanaf het westen en temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel wolken met periode van regen tot 19 graden dan. Zaterdag zonniger met maxima tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kun je het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
2: keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Lift het op, laat het op, we hebben de topstroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Ook in België zullen binnen een paar dagen zelfrijdende Tesla's mogen rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en extra testen bij ons, wordt België dan het vijfde land in Europa waar dat toegelaten wordt. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat we geen schrik moeten hebben voor de zelfrijdende auto.
1: Je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten heel alert achter het stuur zitten, omdat je ten allen tijde moet kunnen ingrijpen. Er zijn ook controlesystemen in de wagen om erop te letten. Die technologie is verre staand en zal ook een enorme verbetering zijn wat ons betreft voor de verkeersveiligheid.
0: Meer dan de helft van de mensen die een eigen woning hebben maken zich zorgen over het energieverbruik erin. En toch stellen veel Belgen een renovatie liever uit. Blijkt uit onderzoek van de bank Belfius. Reizen, nieuwe meubels kopen en een nieuwe auto krijgen voorrang om zich zorgen over te maken. Renovatie komt pas op de vierde plaats. Renoveren is toch belangrijk, maar komt er niet altijd van, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
2: Als we dan gaan kijken naar het renoveren zelf, dan blijkt dat 3 op 10 al werken heeft uitgevoerd, 1 op 10 ermee bezig is en dat 2 op 10 eigenlijk wel plannen in de toekomst heeft. En we merken dat er toch wel een verschil is tussen het plannen van een project en uiteindelijk realiseren. Onder andere budget zou een struikelblok kunnen zijn, maar vooral ook de techniciteit, vakmannen vinden en dergelijke.
0: En vorig jaar waren er over de hele wereld zo'n 117,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is wel het laagste aantal in 10 jaar tijd. De daling komt vooral doordat miljoenen mensen terugkeerden naar hun thuisland. Onder meer in Afghanistan, Congo, Sudan en Syrië. Toch waarschuwen de Verenigde Naties dat die terugkeer vaak onder onveilige omstandigheden gebeurde. Intussen stijgt het aantal asielaanvragen nog altijd en blijven er door de conflicten over de hele wereld nieuwe vluchtelingen bijkomen. Na de opklaringen enkele buien, deze namiddag bewolkt er met regen vanaf het westen. Temperaturen tot 17 graden vandaag. Ook morgen veel wolken met periode van regen tot 19 graden dan. Zaterdag zonniger met maxima tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel en een hele fijne morgen. Er staat 110 kilometer file. Een kwartier op de N31 richting Zeebrugge tussen de E40 en Sint-Andries door een eerder ongeval. File naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier erbij. Op de A12 in Wilrijk door een ongeval, daar moet je over de pechstrook, reken ook een kwartier extra. Op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel afgesloten. En het gaat een kwartier trager op de E40 vanaf Sterrebeek naar Brussel. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Vanessa

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Selection.
2: Schat, zie je hier op de Selection website?
3: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
2: Ja, met WK inruilkortingen tot 350 euro. Oh. Met service en advies van je vakman.
3: Ja, dat scoren.
2: Zoals op het WK?
3: Ah, ja.
4: Selection. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman.
5: VRT Radio BNE Live.

beetje disco op donderdagochtend. Het leven kan toch mooi zijn. Never can say goodbye. Dat geldt ook voor de hele ploeg hier van Radio BNE, want wij hebben de mooiste job ter wereld. En hopelijk geldt dat ook voor de Rode Duivels. Dat ze het uitzingen tot helemaal in de finale van het WK. Vanavond start eindelijk de hoogmis van het voetbal. Ga je kijken? Heb je favoriete landen of favoriete spelers? Dan mag je gerust een pronostiekje bezorgen via onze app op VRT Max.

Hervé Villard, Catrice, c'est fini, maar dat WK dat begint dus vanavond. En Lars, jouw gastheer van de Radio BN Topcollectie. En mijn wederhelft heeft echt het bloedhekel aan voetbal. Die sluit zich dan normaal een maand lang op in het bureau bij ons thuis. Maar hij had dit jaar een veel beter plan. Hij heeft de Kuifje-raket van Lego besteld. Hij droomt al heel zijn leven van die raket. Sinds kort is hij beschikbaar in Lego, maar het is echt een hebben ding. Ze was altijd overal uitverkocht. En sinds gisteren is ze binnen. De doos wordt vanavond aangebroken. Hopelijk goed voor vele uren bouwplezier.

gouden collega van Radio BNE en een gouden idool voor veel mensen, denk ik. Barbara Dex, een zangeres die alles kan zingen en die altijd lief is voor haar publiek. Back to you. Op de achtergrond komt er een van mijn grote idolen aan. Ik heb er gisteren in de topcollectie nog reclame voor gemaakt. Frank Boeien, een artiest met een stem die ijskappen doet smelten. Die oproept tot vrede en verdraagzaamheid en harmonie. Eigenlijk een beetje zoals de Beatles.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op Pearl.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Aldi. Altijd slim.

Prince Hermit, met een liedje geschreven door Graham Goldman van 10cc, No Milk Today. Ook straks geeft Lars in de Radio BN topcollectie nog exclusieve duo-tickets weg voor The Temptations en The Four Tops. Ik zei het gisteren al, dat is geen tributeband. Dat zijn de echte Temptations en de echte Four Tops. Die staan op donderdag 25 juni in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Misschien eerst even de WK-kalender checken, als je geen belangrijke matchje mist. En dan, hup, meezingen met die onvergetelijke hits van een paar decennia geleden ondertussen. Topavond.

0: Ton Henley over The Boys of Summer. In de luchtvaarthal van het Legermuseum in Brussel zoeken ze vrijwilligers om de historische vliegtuigen te komen poetsen. Na de opnabeurt van de buitengevel liggen die helemaal onder het stof en het slijpsel. Dus als je je geroepen voelt, op naar het Legermuseum in Brussel met een poetsdoek om al die historische vliegtuigen te poetsen. Lijkt me echt wel een hele toffe job als ik eerlijk ben, hoor. Op de Antwerpsring een kwartier erbij, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring een kwartier tussen Wemmel en Vilvoorde.
1: Radio BNN, gewoon genieten. De

Ze staan wereldwijd zo vaak op nummer 1 in hitlijsten, want ze hebben ook talloze geweldige songs gemaakt en gezongen. Maar is ABBA ook de meest populaire groep? Wordt hun naam net zo vaak genoemd als hits als Dancing Queen, Thank You for the Music of Mamma Mia? Dat hoor je volgende week tijdens de Radio Beni Gouden Idolen 500. Mogelijk kort voor 4 uur op vrijdag, want dan draait Lars de nummer 1. Je kunt nog altijd stemmen voor jouw favoriete idolen via het Radio Beni kanaal op VRT Max.

van Stan van Samang. Eerst een steracteur en vervolgens ook een sterartiest. Hij maakt ondertussen 20 jaar muziek. En dat gaat hij vieren in Depot Leuven op zaterdag 24 april.

0: Wim de Kranen over Rosanne. Nostalgie die door merg en been gaat. En wacht dan maar tot maandagochtend 9 uur. Dan is het hier al nostalgie wat de klok slaat.
1: Volgende week nieuw op Radio BNE.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
14: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Volve, James Lloyd, Keep On Smiling. We zijn 11 juni en 11 juni vorig jaar was geen vrolijke dag. Want toen werd het overlijden van Brian Wilson gemeld. Frontman van de Beach Boys uiteraard. Een van de grootste genieën uit de popgeschiedenis. Vandaar straks in Radio BNE, goedgezind, 12 liedjes van de Beach Boys. 6 keer back to back. En dat is echt genieten.

0: Wie heeft het gedaan? Ja, zeg jij het maar, Lars. Wie heeft op muzikale wijze jouw hart gestolen? Wie hoort in jouw lijst met gouden idolen?
1: Wel, Vanessa, newsflash. Ik heb een zwak voor country. Hank Williams, Dolly Parton, Casey Musgraves, Johnny Cash, maar vooral Alison Krauss. Ik hoor haar zo graag zingen en ze speelt ook zo mooi fiddle, viool. Nu ja, de kans dat ze in de Radio Bene Gouden Idolen 500 zal geraken, die is zo goed als nihil, onbestaande. Maar ik heb dan toch een lans kunnen breken. Ze heeft al één stem, die van mij, en zelf heeft ze de stem van een engel, Alison Krauss.

Eerst Alison Krauss, gouden idool van Lars. En daarna Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Gisteren was er dat zeer ontroerende afscheid van Margriet Hermans. De vrouw met de bekendste lach van Vlaanderen. Gisteren mochten we allemaal triest zijn. Vanaf vandaag wil Margriet weer overal vrolijkheid zien.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met
7: Immos Koopman.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Ook in België zullen binnen een paar dagen zelfrijdende Tesla's mogen rondrijden. Na een uitgebreide testperiode in Nederland en extra testen bij ons, wordt België dan het vijfde land in Europa waar dat toegelaten wordt. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat we geen schrik moeten hebben voor de zelfrijdende auto.
1: Je moet niet gaan zitten turen naar lege stoelen op de driver's seat of mensen die achteraan een koffietje drinken of de krant lezen. Dus je zal nog altijd moeten heel alert achter het stuur zitten, omdat je het dan allen tijden moet kunnen ingrijpen. Er zijn ook controlesystemen in de wagen om erop te letten. Die technologie is verrestaand en zal ook een enorme verbetering zijn wat ons betreft voor de verkeersveiligheid.
0: Een hevige brand in Wegelderzanden in de Antwerpse Kempen is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit. En twee mensen die vlakbij wonen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat ze te veel rookschade hebben. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand gesticht is en twee verdachten zijn opgepakt. Mannen van 44 en 45 jaar. Renoveren staat niet bovenaan het to-do-lijstje van de Belgen. Ook al maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over het energieverbruik. Dat blijkt uit onderzoek van Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. En renovatie komt pas op de vierde plaats. Belgen weten wel dat renoveren belangrijk is, maar vinden het vaak te duur en vooral te ingewikkeld, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
2: Het zit vooral in de complexiteit van het welke werken moet ik nu doen, in welke volgorde moet ik dat doen, waar vind ik betrouwbare vakmannen, vakmannen die snel mijn dingen kunnen realiseren, waar ik niet heel lang moet opwachten om een afspraak vast te leggen. Het zit er meer in die begeleiding, in die ontzorging die er moet komen. Eigenlijk willen we er een versnelling in krijgen. Dat blijkt uit de studie.
0: En vorig jaar waren er over de hele wereld zo'n 117,8 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. De daling komt vooral doordat miljoenen mensen terugkeerden naar hun thuisland, onder meer Afghanistan, Congo, Sudan en Syrië. Maar toch waarschuwen de Verenigde Naties dat die terugkeer vaak onder onveilige omstandigheden gebeurde. Intussen stijgt het aantal asielvragen nog altijd en blijven er door de conflicten over de hele wereld nieuwe vluchtelingen bijkomen. Enkele buien nog hier en daar. Na de middag bewolkter met regen vanaf het westen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen veel wolken met perioden van regen tot 19 graden dan. Zaterdag wordt het wel zonniger met maxima tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel en laat het maar regenen. Wij staan paraat om je goed gezelschap te bezorgen. Op de Antwerpse ring een half uur file ondertussen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In de Kennedy-tunnel is de rechte rijstrook versperd door een defecte bus. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Vanessa van

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Meer dan 30 jaar geleden, onwaarschijnlijk, Sam Goris over Marijke. Namen van idolen die ik vaak zie passeren in onze app. Eric Clapton, The Rolling Stones, The Beatles, John Fogerty, Will Tura, Céline Dion, Elvis, John Denver. Maar ook Simon & Garfunkel bijvoorbeeld. Die kunnen als duo, maar die kunnen natuurlijk ook evengoed apart. Want als je nu over twee aparte klasbakken spreekt...

Ja, of gewoon een trip naar het strand, dat kan dit weekend, want ze voorspellen prachtig weer. Voorzie wel een groot strandlaken of een windscherm, voor het geval je je ter plekke wil omkleden en je nogal schuchter van aard bent.

0: Mannekes,
1: vader.
0: Bobby is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Kessie, kendo. Dat wordt lekker zonne. Kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
9: Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: idolen van mij. Zou iemand eraan gedacht hebben om voor Golden Earring te stemmen? Kan nog, hè, tot zondagochtend. Maar this lady will be smiling all week long. Het wordt een van de beste weken van het jaar. Dankzij de Radio BNI Gouden Idolen 500. En dan daarbovenop ook nog het WK voetbal. Dat worden lange dagen, korte nachten. Maar die zullen gevuld zijn met uitstekende muziek. En met hopelijk zeer mooi voetbal. Vuur en vlam. En dan vooral hopen dat dat alleen figuurlijk zo is. Want het is nog altijd behoorlijk onrustig in Mexico-stad. Waar vanavond om 9 uur de openingswedstrijd plaatsvindt.
1: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen? Op

0: weer al een luisteraar blij gemaakt. Dries luistert in Brugge, zegt hij. Ik ben vlijtig mijn huis aan het poetsen terwijl ik luister naar jullie fantastische zender. Mooie muziek, maar altijd blij als jullie Albano en Romina Power nog eens willen draaien. Bij deze dus heel veel poetsplezier in Brugge, hè Dries. Naar Antwerpen ruim een half uur file op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defecte bus. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En ook 10 minuten op de E34 naar Eindhoven in Reti. Door werken moet het verkeer over één rijstrook. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio BNE, gewoon genieten. Radio
2: BNE. Vanessa van Hoven.

Hi, What Goes Up? Stemmen voor de Gouden Idolen kan je een DAB Plus radio opleveren. En luisteren volgende week ook. En dat komt goed op tijd, want er worden af en toe toch weer wat klachten gemeld over VRT Max. Dat af en toe hapert. Daar heb je dus met een DAB Plus radio geen last van. Dat is ongehinderd genieten in goede kwaliteit van de 5 sterren van jouw Gouden Idolen. Zoals Frank Sinatra. Niet voor niks nog altijd The Voice.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Master and Surrender, tophit uit 1987. Nu zondag krijg je tussen 4 en 6 nog veel meer tophits uit dat jaar. Denk aan Heaven is a Place on Earth van de prachtige Belinda Carlisle, Bad van Michael Jackson of Something Inside So Strong van Labi Siffre. Allemaal tophits uit 87, nu zondag tussen 4 en 6. En daarna gaat de nostalgie verder in de Crooner Club van Radio B nemen. 3 keer Richard Marx.

0: Smokey Robinson, In My Lonely Room I Cry the Tears of a Clown. Ik heb het al gezegd, op 11 juni vorig jaar werden er wereldwijd hete tranen geplengd na de dood van Brian Wilson, het geniale brein, de belangrijkste componist-producer achter de Beach Boys. Daarom straks tussen 4 en 6 in Radio BNE Goedgezind. 6 keer Brian Wilson back to back. Dat wil zeggen 2 keer liedjes van de Beach Boys na elkaar. En dat 3 keer per uur. 12 keer een gouden idool al dan.
1: Een man mag niet.

vooral niet zomaar voorbij wandelen. Ga niet zomaar voorbij aan Radio Benny. Er komen nog net wat fijne complimenten binnen. Via het Radio Benny kanaal op VRT Max. Mooie muziek van Elvis en herinneringen. Jen moet zich verzorgen. Die moet straks naar de dokter. Maar die luistert verder naar de radio. Vanmiddag de favoriete platen van de collega's van Peder Drinks in Betteren. We drinken op een goede gezondheid. En tot morgen.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Een vermoedelijke Russische spion is in ons land veroordeeld voor het smokkelen van militaire goederen naar Rusland. In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. En de openingswedstrijd van het WK voetbal vanavond krijgt een Belgisch accent. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 jaar. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militair materieel naar Rusland. Dries Hiro, wat smokkelde hij precies?
1: Wel, onder meer explosiedetectoren. Materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verscheepte het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij verstek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
0: Dankjewel, Dries. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. De combi zou met zwaailichten onderweg geweest zijn en haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in. Maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Het slachtoffer is een man van 23. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een soortgelijk ongeval met een politievoertuig. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. Een hevige brand in Wegelderzande, in de Antwerpse Kempen, is mogelijk aangestoken. Vorige nacht brandde daar een schuur uit en 2 mensen die vlakbij wonen kunnen nog niet terug naar huis omdat ze te veel rookschade hebben opgelopen. Er zijn aanwijzingen dat er opzettelijk brand gesticht is en de 2 verdachten zijn opgepakt, mannen van 44 en 45 jaar. Renoveren staat niet bovenaan op het to-do-lijstje van de Belgen, ook al maakt meer dan de helft van de woningeigenaars zich zorgen over zijn energieverbruik. Dat blijkt uit een onderzoek van Belfius. Belgen investeren liever eerst in reizen, nieuwe meubels en een nieuwe auto. En renovatie komt pas op de 4e plaats. We vinden het vaak te duur en te complex. En comfort gaat ook nog voor op energiezuinigheid, zegt Jan Waterschoot van Belfius.
2: De nummer 1, dan is het toch dat comfort, dan is het toch die badkamer, die nieuwe badkamer die eruit komt. Op nummer 2 staan de schilderwerken en behangwerken, dus het opfrissen van de woning. En op nummer 3 de keuken. En pas op de volgende plaatsen komen dan de meer structurele, energiegerelateerde investeringen. En daar vinden we heel hoog alles wat met dakwerken te maken heeft en dakisolatie en nieuw ramen en deuren.
0: 1 op de 4 kankerpatiënten heeft een meer zeldzame of complexe vorm van kanker. Maar nu verschilt de zorg voor die patiënt te sterk van ziekenhuis tot ziekenhuis. En daarom pleit Kom op tegen kanker, samen met 30 andere organisaties, voor expertisecentra bij zeldzame en complexere kankers. Dat schrijft De Morgen. Dat expertisecentrum moet dan samenwerken met het ziekenhuis van de patiënt, vindt ook oncoloog Willem Liebaert.
3: Een expertisecentrum van waaruit de zorg kan gestart worden, gecoördineerd worden en gekeken worden welke aspecten van de zorg echt moeten doorgestuurd worden in een centraler centrum met expertise. En dan kijken we bijvoorbeeld naar complexe chirurgie of gespecialiseerde technieken zoals bestraling en welke aspecten van de zorg toch dicht bij huis kunnen blijven.
0: Paus Leo XIV is aangekomen op de Canarische eilanden voor het laatste deel van zijn bezoek aan Spanje. Hij spreekt er straks met migranten en met medewerkers van organisaties die migranten proberen te integreren in de Spaanse samenleving. Veel migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen uit West-Afrika op de Canarische eilanden aan. De paus wil met zijn bezoek duidelijk maken dat migranten een menswaardige behandeling moeten krijgen. En straks gaat in Mexico-stad het WK voetbal van start. Dit keer zowel in Mexico, de Verenigde Staten als Canada wordt het gehouden. Aan de openingsceremonie en de openingswedstrijd in het imposante Aztekenstadion zit ook een Belgisch tintje. Want landgenoot Lennart Balthazar is verantwoordelijk voor het camerawerk daar. Hij is al bijna een maand ter plaatse en dat was nodig, want het werken in een verouderd stadion was niet altijd eenvoudig, zegt hij.
4: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
0: In de openingswedstrijd vanavond neemt gastland Mexico het op tegen het Zuid-Afrika van nog een Belg, Hugo Broos. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen, temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en tot 20 graden dan. Zaterdag eerst regen, daarna geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Een Russische zakenman is in ons land veroordeeld voor het smokkelen van militaire goederen naar Rusland. Dat was onze opener. De man zou ook gewerkt hebben als spion voor de Russische inlichtingendienst. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Marian van Damme, winkelverantwoordelijke van Pederdrinks in Wetteren. In onze drankencentrale vind je een ruim assortiment aan bieren, frisdranken,

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. VRT Radio BNE Live.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: De tijd van je leven. Radio BNE.

0: vraagt, wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Marianne van Damme van Pieter Drinks in Wetteren. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Beni. U vraagt, wij draaien.
2: Radio Beni.
0: De

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
2: Ho, ho, dat is lekker scoren.
1: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Radio BNE.

0: Idee.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Namens alle medewerkers van Pie de Drinkswetteren dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete muziek in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
3: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
3: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Een Rus die in ons land woont is veroordeeld voor het smokkelen van militaire goederen naar Rusland. En Paus Leo spreekt met migrantenorganisaties op het Spaanse eiland Gran Canaria. In Antwerpen heeft een politiecombi een voetganger aangereden op een zebrapad. Het slachtoffer is een man van 23. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De combi haalde op de Scheldekaaien een stilstaande vrachtwagen in. Maar die liet net een voetganger oversteken en de combi kon die voetganger niet meer ontwijken. Cato Belmans van het parket.
1: Het voertuig van de politie was onderweg naar een oproep van een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en die zich daarbij verdacht gedroeg. Het voertuig had de sirenes niet opstaan, wel de zwaailichten. Het gebeurt dat de politie beslist om de sirenes af te zetten wanneer ze de verdachte naderen, om die niet te verontrusten, zodat die niet kan wegvluchten.
0: Nog maar een maand geleden gebeurde in Antwerpen een soortgelijk ongeval met een politiecombi. Toen raakte een jongen van 6 zwaar gewond. De federale politie heeft een tiental huiszoekingen gedaan bij activisten van klimaatgroep Code Rood. Verschillende mensen werden ook opgepakt. In het verleden blokkeerde de groep onder meer de staalfabriek van ArcelorMittal in Charleroi en ook voedingsbedrijf Cargill in Gent. Er werden toen ook auto's vernield en ramen van huizen ingegooid. De rechtbank in Brussel heeft een vermoedelijke Russische spion veroordeeld tot een effectieve celstraf van 4 jaar. De Russische zakenman woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militaire goederen naar Rusland. Dries Hiro, wat smokkelde hij dan precies?
2: Wel, onder meer explosiedetectoren. Materiaal in ieder geval dat in Rusland mogelijk gebruikt wordt door het leger en zo ook mogelijk ingezet wordt door de Russen in Oekraïne. De zakenman vervalste douanedocumenten en verscheepte het materiaal illegaal via onder meer nepbedrijven in Turkije naar Rusland en omzeilde zo ook de Europese sancties tegen Rusland. En hij zou ook gewerkt hebben voor de Russische inlichtingendiensten. Ook zijn zoon, die CEO is van een Russisch bedrijf dat op de sanctielijst staat, werd veroordeeld tot 6 jaar cel bij verstek wel, want hij is op dit moment in Rusland.
0: Dankjewel voor je uitleg, Dries. De verhoogde kilometervergoeding, die onlangs is goedgekeurd door de federale regering, wordt maar amper ingevoerd. Dat schrijft het laatste nieuws. Bedrijven mogen de kilometervergoeding voor werknemers die met de eigen auto gaan werken tijdelijk verhogen met maximaal 10 cent. Dat bedrag wordt dan nadien grotendeels terugbetaald aan de werkgevers. Maar HR-dienstverlener Atentia merkt maar weinig interesse bij zijn klanten. Woordvoerster Barbara Vroegstraten.
3: Amper 4% van onze klanten heeft ons gecontacteerd omdat ze die verhoogde kilometervergoeding willen invoeren. Nu, het is ook nog pas maandag in Staatsblad verschenen, dus dat kan nog wel een stukje toenemen, maar we verwachten toch niet dat dat echt massaal ingevoerd zal worden.
0: Paus Leo XIV is aangekomen op de Canarische eilanden voor het laatste deel van zijn bezoek aan Spanje. Dat hij net daar zijn reis beëindigt, is niet toevallig, Peter de Kroebelen.
4: Ja, voor de paus is een van de focuspunten van deze reis migratie. Want vele migranten die hun leven riskeren om in Europa te geraken, komen vanuit West-Afrika op de Canarische eilanden aan. En de paus is nu in de haven van Arginegin. Daar heb je het zogenoemde dok van de schaamte, waar tijdens de coronacrisis duizenden migranten aankwamen, moesten er wekenlang in onmenselijke omstandigheden leven. En er zijn er ook zelfs duizenden bootmigranten verdronken. En paus Leo wil nu met dit emotionele bezoek nog eens benadrukken dat vluchtelingen een menswaardige behandeling moeten krijgen. En Leo spreekt op dit moment met migrantenorganisaties en straks spreekt hij ook de talrijk opgekomen gelovigen toe in de haven.
0: Dankjewel. In het tennis zal Serena Williams niet meer in actie komen op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner, Victoria Mboko, is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. Daardoor kan ook Williams niet verder spelen. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd bij de comeback van Williams na 4 jaar afwezigheid. En straks gaat in Mexico-stad het WK voetbal van start, dat dit keer zowel in Mexico, de Verenigde Staten, als in Canada wordt gehouden. Aan de openingsceremonie en de openingswedstrijd zit in het imposante Aztekenstadion zit ook een Belgisch tintje, want landgenoot Lennart Baltazar is verantwoordelijk voor het camerawerk daar. Hij is al bijna een maand ter plaatse en dat was ook nodig, want het werken in een verouderd stadion was niet altijd eenvoudig.
5: Men was er nog volop aan het verbouwen, terwijl dat wij al moesten overgaan tot de installatie van de camera's. Cameraplatformen waar dat wij camera's op zetten waren volledig verroest. En het antwoord van de Mexicanen is, ja, maar wij hebben daar vorige week nog wel een match mee gefilmd. Ja, dat zijn natuurlijk toch wel zaken waar je tegenaan loopt en die wel opgelost moeten worden. Maar we zijn er geraakt.
0: In de openingswedstrijd vanavond neemt gastland Mexico het op tegen Zuid-Afrika. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en tot 20 graden dan. In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politievoertuig. Dat was onze opener. Een man van 23 is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De combi reed met de zwaailichten aan. De sirenes stonden uit. Vorige maand raakte nog een kind van 6 gewond na een aanrijding met een politievoertuig. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag. Naar Antwerpen vertragen op de E17 vanaf Haasdonk. Maar aan het parkeerterrein in Kruibeke is de weg vrij. Op de Antwerpse ring is er ruim anderhalf uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Twee rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E34 richting Eindhoven is voorbij Reti vanaf vandaag maar één rijstrook beschikbaar door werken. En in Brussel is door een ongeval in de Annie Cordy-tunnel de rechte rijstrook ter hoogte van de basiliek versperd richting Zuid.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, topcollectie.
7: Lars de Grote.

0: scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: VRT Radio BNE Live. The one hears you.

She's Got Better Davis Eyes. Goed opgemerkt door Kim Carnes. En een mooie evergreen ook. Met een beetje geluk kan ze ook een plekje versieren in onze Radio BNI Gouden Idolen 500 van volgende week. Ja, we zullen zien en vooral horen. Hè. En geluk hebben deze jongens alvast niet meer nodig. Want ze zijn nu al zeker van een plaatje als ik de stemmen bekijk. The Bee Gees.

ADHD, I won't let you down. Ik ook niet, sterker nog. Ik heb ook vandaag weer een mooi cadeautje. Zeg maar, vrije kaarten voor het dubbelconcert van The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni in Antwerpen. Dat is over exact 2 weken. 2 legendarische groepen uit de gouden jaren van Motown. Ik heb die kaarten nu al klaargerecht. Speciaal voor jou. Dus probeer ze straks te pakken te krijgen. Veel succes!

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.

De 3 degrees, he's a runner. Altijd maar op de loop voor verantwoordelijkheid. Mijn advies zou zijn, laat die jongen gewoon lopen. Maar ja, ik heb me niet te moeien natuurlijk. Ik stel voor dat wij ondertussen nog eens richting jaren 60 gaan. Voor een heerlijke evergreen van Cilla Black.

0: Iedereen doet wat hij moet, waar hij zin in heeft. Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Naar Antwerpen ruim een half uur file rijden op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de Antwerpse ring is er bijna 2 uur file. 2 uur richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Merksem, maar daar is de weg nu wel vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E34 is er door werken 10 minuten file richting Eindhoven voorbij Reti. Vanaf vandaag is er maar 1 rijstrook beschikbaar. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.
3: De

Clouseau, Door de Muur. Hebben die jongens eigenlijk nog stemmen nodig om een plekje te vinden tussen onze gouden idolen van volgende week? Wat denk je? Natuurlijk niet. Maar blijf sowieso stemmen, want op die manier kunnen ze nog een beetje hoger eindigen. Het wordt in elk geval een fantastische lijst. Met de usual suspects, natuurlijk, en met een paar leuke verrassingen. Tenzij er de komende dagen nog veel gaat veranderen. Stemmen voor onze Radio BNI Gouden Idolen 500 van volgende week, dat doe je nu via ons kanaal op VRT Max.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Karglas herstelt, Karglas vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Karglas. Maak nu je afspraak op karglas.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op karglas.be.
13: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
14: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: En waarom?
16: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
17: En wat willen we?
16: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
18: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
19: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
21: Yes, of Corsa.
20: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
21: Yes.
20: Vanaf €179 per maand in lease and go?
21: Yes.
20: En tot 8 jaar speciale garantie?
21: Yes.
20: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Michael Jackson, the king of pop, Human Nature. Ondertussen heeft Herbert Verhagen natuurlijk ook al gestemd voor onze Radio BNI Gouden Idole 500. Herbert, ik zag op je lijstje The King of Rock and Roll staan. Verklaar.
1: Kijk, ik ben nu 52 en hoe ouder ik word, hoe meer ik de muziek van Elvis begin te smaken. Ja, ik zie me nog als kind naar mijn vader staren die in een zotte bui luchtgitaar stond te spelen op zondagochtend. Ergens in het salon, op die muziek van Elvis. Ja. Geweldig. Die LP's werden vaak opgezet thuis. Ja, en wat was die King of Rock'n'Roll veelzijdig? Hier op Radio BNI speelt Elvis ook een belangrijke rol. Als hij voorbij komt met één van zijn mooiste evergreens, ja, dan gebeurt het heel vaak dat luisteraars meteen reageren en een berichtje sturen. En dan laten we weten hoe ze aan het genieten zijn van zijn muziek. Daar gaan nog veel generaties van smullen.

drama. De vicieuze cirkel in het ghetto. Grote hit van Elvis Presley in 1969. En Elvis is dan weer een van de gouden idolen van Herbert Verhagen. Goeie keuze trouwens. Herbert is er morgen weer van 6 tot 9 met Radio BNE Klaar Wakker.

0: Chic, I Want Your Love. Op ons kan je rekenen, komt in orde, op de hele ploeg van Radio Beni. Het is een klein ploegje, maar wel een fijn. Nou, het is ondertussen bijna 2 uur geworden.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
5: Oh, yellow!
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: twee uur een heel goedemiddag. 14 nieuws met Katrien Persman. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is groot. Een dragende muur is verplaatst. De brandweer kon het gebouw net op tijd stutten, zodat het niet instortte. Een branddeskundige moet uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. De verhoogde kilometervergoeding die onlangs is goedgekeurd door de federale regering wordt maar amper ingevoerd. Dat schrijft het laatste nieuws. Bedrijven mogen de kilometervergoeding voor werknemers die met een eigen auto gaan werken tijdelijk verhogen met maximaal 10 cent. Dat bedrag wordt dan nadien grotendeels terugbetaald aan de werkgevers. Maar bij HR-dienstverlener Atentia is nog maar door 4% van de bedrijven die er klant zijn gemeld dat ze die verhoging zullen doorvoeren. Barbara Vroegstraten verwacht niet dat er daar nog veel bij zullen komen.
1: Ja, het is natuurlijk wel best een complexe ingreep. En loonadministratie is sowieso al complex in ons land. Het is ook een maatregel die maar voor een beperkte tijd geldt. Communicatie naar medewerkers is natuurlijk niet eenvoudig als je dat dan na die periode ook weer terug moet afnemen. Dus we verwachten ook niet dat die interesse nog heel veel zal toenemen.
0: In Belfast, in Noord-Ierland, heeft de politie 16 mensen opgepakt na de rellen van gisteravond. Voor de tweede avond op rij kwam het tot geweld en brandstichtingen en jongeren probeerden een hotel te vernielen waar migranten verblijven. De onrust komt er nadat een Soedanees maandagavond een man met een mes zwaar had verwond. Bij de rellen gisteravond raakten 12 agenten gewond. Voor de politie is het duidelijk dat de deelnemers niet uit waren op vreedzaam protest, maar op geweld.
2: We arrested 16 people. 12 officers were injured, some by petrol bombs, following that significant rioting. It was clear from the outset that those who attended were not intent on peaceful protest, rather they were intent on violence.
0: Ook vanavond zal de politie aanwezig zijn in de straten van Belfast. En in het tennis zal Serena Williams niet meer in actie komen op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner, Victoria Mboko, is geblesseerd en moet opgeven net voor de tweede ronde. Daardoor kan ook Williams niet verder spelen. Eerder won het duo wel al de eerste wedstrijd bij de comeback van Williams na 4 jaar afwezigheid. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en we halen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de E40 richting kust vertraagt het verkeer iets voor Merelbeke door een ongeval. De rechterrijstrook is daar versperd. Er ligt olie op de weg. Naar Antwerpen is het ruim een uur file rijden op de E17 vanaf Haasdonk. 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. En op de A12 vanaf Wilrijk. Ook op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring is er 40 minuten file richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de weg nu vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel op de R2. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

J. Vincent Edwards, een Engelsman die vooral in Vlaanderen erg populair was. Francine Bolmans ziet hem nog over de grote markt van Mechelen wandelen, ergens in de vroege jaren 70. Dat laat ze net weten via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Love Hit Me. En over de liefde gesproken, Jo Leemans. Waar en hoe is het ook alweer begonnen?

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: The Average White Band. Die mannen ken je misschien nog wel van die heerlijke instrumentale evergreen Pick Up the Pieces. Nou, ze konden ook zingen. En goed zelfs. Let's Go Round Again. Ik heb het vanochtend nog eens kunnen bevestigen bij Vanessa in Gewoon Genieten. Ik heb een zwak voor country muziek. Er zitten echt wel goede artiesten en heel goede songs tussen. En ik weet ondertussen dat deze zangeres ook graag gehoord is hier bij Radio BNE. The Queen of Country, Dolly Parton, over Applejack.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: gouden idolen van bij ons. The Pebbles, eind jaren 60, Seven Horses in the Sky. Zo dadelijk vrijkaarten voor de show van 9 straffe mannen uit de wondere wereld van de soul. Vrijkaarten voor de Temptations en de Four Tops in Antwerpen. Hou je klaar.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Mannekes, vader.
10: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
10: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.

Evgeny, als ze lacht. Wie gaat er zo dadelijk lachen als nieuwe eigenaar van de duo-tickets voor het dubbelconcert van twee iconische groepen? The Four Tops en The Temptations? Ik ben benieuwd. Over exact 2 weken komen die gasten naar Antwerpen voor een goed gevulde muzikale avond met de ene evergreen na de andere. Het concert vindt plaats in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, vlak naast het station. En deze week kan je elke dag je duo-ticket verdienen. Ik laat je zo dadelijk weer 1 bepaalde evergreen horen. Er zijn exemplaren die niet zo versleten zijn, maar bon, ik heb er niet meteen in gevonden. Geef me de naam van die evergreen en doe dat met een berichtje via de reageerknop van ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. De vraag is, wat is de titel van dit nummer?

Ja, wat hè. Graag de titel van die evergreen samen met je e-mailadres en met je telefoonnummer via de reageerknop van ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Je speelt voor een duo-ticket voor The Temptations en The Four Tops op donderdag 25 juni in Antwerpen.

0: Zoveel vragen, maar het komt altijd op hetzelfde neer. What can I do? The course. Naar Antwerpen is het ongeveer 3 kwartier file rijden op de E17 vanaf Haasdonk, 1 kwartier op de E34 vanaf Melsele en ook op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring is er 40 minuten file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 20 minuten bumperen tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel op de R2. Op de E40 richting kust is de weg vrijgemaakt iets voor Medelbeke. De file lost erop. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook 10 op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Petula Clark, tegenwoordig een meisje van 93. My love.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

Willy Sommers, hartenbreker. Wie is er deze keer de eigenaar van de twee vrijkaarten voor het dubbelconcert van The Temptations en de Four Tops in Antwerpen over exact 2 weken? Wel, dat is Theo Oosten, proficiat. En dit zochten we, de titel van deze song van midden jaren 60 ook alweer.

The Four Tops, I Can't Help Myself. Voor wie achter het net heeft gevist, morgen heb ik weer twee vrijkaarten voor het dubbelconcert van The Four Tops en The Temptations. Op donderdag 25 juni in Antwerpen. En je kan nog altijd een poging ondernemen via VRT Max. Je vindt een linkje op Facebook bij VRT Radio BNE.

Ik heb er even het stemformulier van Yuri Braam bijgehaald. De gouden idolen van Yuri zijn Marva, Gilles Bécaud en The Human League. Dat is een interessante combinatie. Bedankt om te stemmen voor onze Radio BNE Gouden Idolen 500 van volgende week, Yuri. Het resultaat hoor je vanaf maandag om 9 uur bij Vanessa. Don't you want me, zongen ze. Ja, natuurlijk.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Mannetjes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Sst, luister.
18: Zomerdeals!
17: Hoor je het ook?
18: Zomerdeals!
17: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
19: Citroën.
17: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
20: Radio BNE.
21: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 3:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Brusselse regering voert een verbod in op deelsteps vanaf 2027. Dat is zo pas bekendgemaakt. De beslissing komt er door een stijgend aantal ongevallen, de overlast en het misbruik van deelsteps door criminelen in Brussel. Vorig jaar raakten in het Brussels gewest ruim 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step. Een kwart meer dan het jaar voordien. Deelfietsen blijven in Brussel wel toegelaten. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een rijhuis onbewoonbaar na een zware explosie vannacht. Die ontploffing gebeurde in de kamer van een van de kinderen. Niemand is gewond geraakt, maar de schade is wel groot, zegt Thijs Douwe van de brandweer.
1: Door de klap waren twee ramen van op de eerste verdieping uitgeblazen en werd er zelf een voertuig licht beschadigd. De voorgevel was door die klap naar buiten geduwd, als ook het dak die lichte schade heeft opgelopen door de drukopbouw. Bij aankomst hadden de bewoners het pand al verlaten en bleven als bij wonder ongedeerd.
0: Een branddeskundige moet nu uitzoeken wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Er zou geen sprake zijn van kwaad opzet. 80 kinderopvangorganisaties krijgen extra geld om nieuwe medewerkers op te leiden op de werkvloer. Zo wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet mee het personeelstekort in de opvang aanpakken. Het zijn vooral mensen die vanuit een andere job overstappen naar de kinderopvang. Ze zullen tijdens de week deels in de opvang werken en deels een opleiding volgen. En ze worden ook begeleid op de werkvloer. Lieve de Bosser van de kinderopvangdienst van Stad Gent ziet veel mogelijkheden.
2: Er zijn nog heel veel mensen die op dit moment door die arbeidsmarkt nog niet hun weg gevonden hebben en die heel specifiek naar die zorg willen gaan. Mensen die vaak al een opleiding of werkervaring hebben die niet per se kan omgezet worden in Vlaanderen, maar die dus de enthousiastelingen zijn voor onze kleintjes van morgen.
0: Vanaf volgend jaar moet er 1 begeleider zijn per 7 kinderen in de kinderopvang. Nu kan die nog tot 9 kinderen begeleiden. En de Franse zeiler Charlie Dalin is overleden. Begin vorig jaar nog de winnaar van de Vendée Globe, de meest prestigieuze solo-zeilwedstrijd rond de wereld. Hij deed daar toen minder dan 65 dagen over en vestigde daarmee een record. Dalin had tijdens die zeilrace kanker, maar maakte dat pas maanden later bekend. Nu is hij gestorven aan de gevolgen van zijn ziekte. Charlie Dalin was 42 jaar. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen en dan halen we nog tot 20 graden. Zaterdag eerste regen, daarna geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de buitenring rond Brussel is er 3 kwartier file van Sint-Stevens-Woluwe tot aan het viaduct van Vilvoorde. Dat komt door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de binnenring 1 kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Antwerpen is het ruim 1,5 uur file rijden op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost en 10 op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim 1 uur tussen Sint-Annalinkroeven en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 25 minuten tussen Beveren en de Thijsmans-tunnel.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

John Paul Young, Love is in the air. En er hangt meer liefde in de lucht. Met een prachtig liedje over een gewone jongen, de Joker, die verliefd wordt op een vrouw die eigenlijk een klasse te hoog is, de Queen. Maar het kan dus wel degelijk. Ed Sheeran en Taylor Swift.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

Peter Schaap, Adem, mijn adem. Zelf heeft hij begin vorig jaar zijn laatste adem uitgeblazen. En was dat niet gebeurd, dan had hij in 2026 zijn 80ste verjaardag kunnen vieren. Nu zondag kan je 2 uur lang genieten van de mooiste evergreens van 39 jaar geleden. Met de Radio BNE Tophits van 1987. Dat was een prima jaar voor Lilian Saint-Pierre en voor Marguerite Hermans. Maar ook voor Desireless en voor dit fenomeen uit Italië. Spanja. Call me.

0: Concrete and clay. Een mens heeft erg stevige fundamenten nodig voor een liefdesrelatie en ook voor een evergreen. In dit geval van de groep Unit 4 Plus 2 in de jaren 60.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
10: Bepat.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

Pom, toch bij je oma, Louis Neefs. Gegarandeerd een van onze gouden idolen van volgende week hier bij Radio BNE. We gaan er 500 op een rijtje zetten en zoals het er nu naar uitziet, gaat hij zeker bij de 40 beste zitten. Maar goed, onze stembus gaat pas dicht op zondag om 9 uur. Meteen na de show van Herbert. 'S Ochtends dus. Reageer gerust via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar moet je ook zijn om te stemmen. En dit hier zijn de Carpenters.

0: Take on Me. Iets meer dan 130 kilometer file nu. Op de buitenringen rond Brussel is er een half uur file van Wezenbeek tot aan het viaduct van Vilvoorde. Maar de weg is daar nu wel vrij. Op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Gent 30 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Stabroek op de R2 een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Ruim een half uur op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 10 minuten op de enige 10 vanaf Kleine Barreel.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

F.R. David, words don't come easy, kan ik me voorstellen. En begin dan maar eens na te denken over je favoriete idolen. Dat is ook niet makkelijk. Kill your darlings, zeggen ze dan. Janine uit Balen heeft ondertussen ook al gestemd voor onze gouden Idolen 500 van volgende week. De favorieten van Janine zijn Frank Sinatra, Frans Bauer en Yannick Bovie. Er is goed nieuws. Voorlopig staan ze alle drie in de lijst. Voorlopig dus.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Taco met kip en
7: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.

Village People in de Navy. Waar is de tijd dat wij op onze 100 dagen ook de Village People waren? Dat is de boodschap van Robin Verschuren via onze Radio BNE-kanaal op VRT Max. Het was 1988, zegt hij, en ik was de Indiaan. Ik heb onlangs nog eens de video gezien. Het is om je een breuk te lachen. Ja, Robin, de tijd van je leven, dat is Radio BNE, Evergreens en Nostalgie en artiesten van bij ons natuurlijk. Merci voor je berichtje.

Eind volgende maand wordt hij 85 jaar, op 30 juli. Daar moeten we dan toch ook even bij stilstaan. Paul Anka, hier nog eens als jongeman van 21 met Esso Besso, Ooh That Kiss. En dan nu een liedje van een kwart eeuw geleden, dat ondertussen ook al een echte evergreen is geworden. Dido,

0: Kumbé Dance Band, Son of Jamaica. Ik ga me zo dadelijk eens in de regen van Brussel gaan begeven, zie. Geniet van Radio BNE, goed gezind. Straks tussen 4 en 6. Nog een fijne dag verder. En heel graag tot morgen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
6: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. In de buurt van Hulst, net over de Belgische grens in Nederland, zijn 3 fietsers doodgereden door een auto. 2 kinderen en 1 begeleidende ouder. De wagen reed in op een groepje van 14 schoolkinderen die met 2 begeleiders op schooluitstap waren. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Ze zijn overgebracht naar de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt ook nog volop, zegt verslaggever Misha Tromp van Omroep Zeeland, die ter plaatse is.
1: Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
0: Premier De Wever heeft minister Annelies Verlinde terechtgewezen in de Kamer omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend voorstelde in de pers. Ze wil onder meer de abortustermijn verlengen van 12 naar 14 weken, maar niet naar 18 weken, zoals voorgesteld in een expertenrapport. De premier noemde Verlinde niet bij naam, maar hij sprak zijn ongenoegen uit over politieke profilering op het thema en het feit dat hij het voorstel zelf heeft moeten lezen in de pers.
2: J'ai lu dans la presse que la ministre avait préparé une proposition concernant l'interruption volontaire de grossesse. Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die nopen volgens mij niet tot politieke profilering.
0: En de Europese Centrale Bank heeft beslist om haar rente te verhogen. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar tijd. Door de rente met 25 basispunten te verhogen naar 2,25% hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat te milderen. De gewone banken kijken vaak naar wat de Europese Centrale Bank doet, dus het zou kunnen dat de banken bij ons de rente op spaarboekjes verhogen. Vaak gebeurt dat dan wel op speciale spaarboekjes met voorwaarden. En wellicht gaan de lange termijn rentes nu stijgen, dus lenen wordt dan duurder. Vanmiddag neemt de bewolking toe, gevolgd door lichte regen vanuit het westen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen veel wolken met periodes van regen. In de namiddag wordt het droger in het westen, tot 20 graden dan. Zaterdag eerst regen en daarna geleidelijk meer opklaringen in de namiddag. Meer in de app van VRT Nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Selection! Schat, zie je hier op de Selection website?
2: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
1: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
2: Ja, dat scoren.
1: Zoals op 2K.
2: Ah, ja.
3: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
4: VRT Radio BNE Live.

0: zingen.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: En luister vanaf maandag 15 juni.
3: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
10: Ik ben blind.
11: Wij zitten vast.
10: Ik ben blind.
11: Het licht is uitgevallen.
10: Oh, ik dacht even...
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Oh,

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Selection! Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
9: Ja, schattige, dat gaat niet gaan, hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
10: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
9: Met €350 inruilkorting.
10: En dat kunnen we alle matchen zien.
9: Met al onze vrienden.
10: Ja, dat scoren, hè.
9: Het zal nog niet zijn.
1: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
11: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarde op kia.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. In Nederland rijdt een auto in op een groep jonge kinderen. Er zijn verschillende doden. Voor het eerst in 3 jaar tijd verhoogt de Europese Centrale Bank haar rente. En we blikken vooruit naar het WK voetbal dat vanavond begint. In de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen toen een auto op hen inreed. Een groepje van 14 schoolkinderen was met 2 begeleiders op schooluitstap toen een auto op hen inreed. Hilde Mertens, jij bent daar op de plaats van het ongeval.
1: Ja, ik ben hier net aangekomen in Vogelwaard op een 2-baansweg met daarnaast een fietspad dat echt apart ligt, dat vrijgelegen is. Hier staat nog 1 tentje en daar ligt nog wel 1 van de 3 dodelijke slachtoffers onder. En daarnaast iets verderop ligt een verhakkelde auto. Die is echt heel zwaar toegetakeld. We zien ook nog wat fietsen die echt helemaal in elkaar gedeukt zijn. Dus dat moet echt wel een flinke aanrijding zijn geweest. Wat er precies is gebeurd, weten we nog niet. Forensische specialisten die komen dadelijk nog naar hier om een sporenonderzoek te doen. Want er zijn nog heel veel vragen die de mensen hier hebben.
0: Bedankt Hilde vanuit Nederland. En er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Ze zijn overgebracht naar de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Rotterdam. De politie onderzoekt het ongeval, zegt Mariska Bezemer.
2: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
0: Over de identiteit van de verschillende slachtoffers is voorlopig nog niets meer bekend. Vanaf volgend jaar zijn deelsteps verboden in het Brussels gewest. De beslissing komt er door het stijgend aantal ongevallen met steps, de overlast en het misbruik van deelsteps door criminelen. Vorig jaar raakten in het Brussels gewest ruim 660 mensen gewond bij een ongeval met een e-step, een kwart meer dan het jaar daarvoor. Deelfietsen blijven in het Brussels gewest wel toegelaten. Premier De Wever heeft minister Annelies Verlinde terechtgewezen in de Kamer omdat ze haar voorstel rond abortus afgelopen weekend voorstelde in de pers. Ze wil onder meer de abortustermijn verlengen van 12 naar 14 weken, maar niet naar 18 weken zoals voorgesteld was door een expertenteam. De premier noemde Verlinde niet bij naam, maar hij sprak zijn ongenoegen wel uit over de politieke profilering op het thema en het feit dat hij het voorstel zelf heeft moeten lezen in de pers.
3: J'ai lu dans la presse que la ministre avait préparé une proposition concernant l'interruption volontaire de grossesse. Daar heeft nog geen enkel overleg binnen de regering over plaatsgevonden. Persoonlijk ben ik er een grote voorstander van om discussies over deze thema's in de grootst mogelijke sereniteit met elkaar te proberen voeren. Het gaat hier letterlijk over zaken van leven en dood. Die lopen volgens mij niet tot politieke profilering.
0: De ECB, de Europese Centrale Bank, verhoogt voor het eerst in 3 jaar tijd haar rente met 25 basispunten tot 2,25%. Zo hoopt de Centrale Bank om de snel stijgende inflatie wat in te tomen. Een hogere rente moet sparen aantrekkelijker maken. Maar Michael van Drogenbroek, zullen we dat ook merken op ons spaarboekje?
4: Dat zou een logisch gevolg zijn, want de rente die de ECB hanteert is de richtingaanwijzer voor die rente op spaarboekjes. Alleen zagen we in het verleden dat de banken in ons land soms talmden om hun rente te verhogen. Nu, de voorbije week hebben enkele banken dat wel al gedaan, maar het gaat dan altijd om spaarrekeningen met voorwaarden, bijvoorbeeld een maximumbedrag dat je kan sparen per maand. Of ook de rente op de klassieke spaarrekeningen zal stijgen, dat valt nog af te wachten.
0: Dankjewel, Michel. En om 9 uur vanavond begint het WK voetbal in de VS, Mexico en Canada met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Peter van den Bemt blikt alles vooruit naar een wereldkampioenschap waar voor het eerst 48 landen aan deelnemen. Het hoogste aantal ooit.
5: Een uitbreiding die ongetwijfeld meer kleur brengt, maar die ook voor een sportieve devaluatie zorgt. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. De aanloop naar deze wereldbeker was alvast weinig fraai. Door het drastische migratiebeleid van de regering Trump is lang niet iedereen welkom in de VS. kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
0: Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen en in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het wel 20 graden worden. Ook zaterdag en zondag nog veel bewolking, maar vanaf maandag zonniger en warmer. We begonnen met een dramatisch ongeval in Nederland, waarbij twee kinderen en een volwassene om het leven zijn gekomen. Ze waren op schooluitstap met de fiets toen ze aangereden werden door een auto. De politie heeft iemand opgepakt. Wat zijn rol is bij het ongeval is nog niet duidelijk. Meer lees je ook op vrtnieuws.be.

0: Tolvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak. Knaldi.
1: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Mannekes,
1: vader,
0: Bombie is zo vrolijk.
1: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
0: En waarom?
1: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
2: En wat willen we?
1: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
4: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: In juni bij Xina, tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Krevel.
12: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel. Leef beter.

0: week. Nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient volgens jou een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: Zet jouw favoriete artiest op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Stem nu via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: En luister vanaf maandag 15 juni.
2: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
3: Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
11: Proximus. Think possible.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
13: Pearl.
12: Voorwaarden op pearl.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. In Nederland rijdt een auto in op een groep jonge kinderen. Er zijn verschillende doden. Volgend jaar mogen er geen deelsteps meer rijden in het Brussels gewest. En we blikken vooruit naar het WK voetbal dat vanavond begint. In de buurt van Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van de grens met ons land, zijn zeker 3 fietsers omgekomen toen een auto op hen inreed. Een groepje van 14 lagere schoolkinderen was met 2 begeleiders op schooluitstap toen een auto op hen inreed. Hilde Mertens, jij weet al iets meer over de kinderen die onderweg waren?
1: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Aksel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
0: Dankjewel, Hilde. En er zijn ook verschillende zwaargewonden. Ze zijn overgebracht naar de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen en Rotterdam. De politie van de zone Zeeland onderzoekt het dodelijk ongeval. Mariska Bezemer.
2: Intussen doen wij nu een onderzoek hier op de plaats delict. En er is ook 1 verdachte aangehouden. Wat die rol precies is van die verdachte, dat moet ook allemaal nog blijken uit onderzoek. Daarnaast willen wij ook getuigen oproepen om informatie te delen. Al is het met een deurbelcamera, een dashcam of andere getuigen die iets gezien hebben.
0: Vanaf volgend jaar zijn deelsteps verboden in het Brussels gewest. De Brusselse regering verbiedt ze onder meer om veiligheidsredenen, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
3: Het is al een tijdje dat de procureur des Konings ons vraagt om op de deelsteps in te zetten, omdat hij vaststelt dat die heel vaak betrokken zijn bij criminele feiten. Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is één van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
0: De 2 aanbieders van deelsteps, Bolt en Dot, reageren vol onbegrip op de beslissing. Way2Go, de organisatie tenminste die het deelmobiliteit promoot, zegt dat 80.000 fervente gebruikers van deelsteps in Brussel nu aan hun lot worden overgelaten. In Belfast, in Noord-Ierland, is via sociale media opnieuw opgeroepen tot protest tegen migranten. De vorige 2 nachten verliepen al gewelddadig na een steekpartij door een Soedanese vluchteling. Katrien van der Schoot ging kijken in een wijk in Oost-Belfast.
4: Jenrick Street, McMaster Street. Hier zie je wat mensen die naast elkaar wonen elkaar kunnen aandoen. Overal uitgebrande auto's en zwartgeblakerde gevels. Kapotgeslagen ramen worden dichtgeschroefd. Gasleidingen worden hersteld. Een Poolse vrouw vluchtte met haar kinderen weg toen ze haar huis belaagden. Maar ze durft er niet echt over te praten.
5: No?
4: Sociale ongelijkheid en misleiding via sociale media spelen hier zeker een rol. Ik verdien niet genoeg voor een woning, zij kregen er zomaar 1, zegt een jonge vader. Een oudere vrouw praat het geweld zelfs goed.
5: Do you have to burn down the houses of other people? If that happens? Ja,
4: waar? Belfast houdt opnieuw zijn adem in.
0: Sport. Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert, die eergisteren nog moest lossen in de ploegentijdrit, is het zijn eerste zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won. Een deugdoende zege dus, al had Van Aert ook vandaag nog wel wat last van een val van enkele dagen geleden.
6: Vandaag inderdaad terug heb ik wat meer last gehad van mijn valpartij dan ik de vorige dagen had. Dus het was mentaal wel misschien raar om te zeggen, maar een van mijn moeilijkere overwinningen. Omdat ik toch moest in blijven geloven, ook al voelde ik me niet heel goed. Maar het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En gisteren voelde ik in de sprint wel dat erin zat. Dus vandaag... Ik heb klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats. En heb ik het kunnen laten zien.
0: De Fransman Alex Baudin blijft leider. En straks om 9 uur begint in Mexico-stad de openingsmatch van het WK-voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het wereldkampioenschap wordt in 3 landen gehouden. In de VS, Mexico en Canada. Peter van den Bemt kijkt al eens naar wat we de komende 5 weken mogen verwachten.
7: Voor het eerst nemen 48 landen deel in plaats van 32. Goed voor 104 wedstrijden gespreid over 5 weken. En dat maakt dat ook piepkleine voetbaldwergen als Curaçao of Haiti er voor het eerst bij zijn. Afwachten ook in welke mate het weer een rol gaat spelen. Specialisten waarschuwden al voor de extreme hitte waarin gespeeld moet worden. En noodweer met bliksem kan door de Amerikaanse veiligheidsprotocollen het speelschema danig in de war sturen. Net overigens als de protesterende leerkrachten hier in Mexico City, die ermee dreigen fans op weg naar de openingswedstrijd tegen te houden. Kijken of eens de bal rolt, voetbal toch echt weer een feest wordt.
0: Het weer nog vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe lichte regen, vooral in het oosten. Morgen lichte regen en in de loop van de namiddag wat droger in het westen. Lokaal kan het wel 20 graden worden. Zaterdag en zondag nog veel bewolking, maar vanaf maandag wordt het zonniger en warmer. We begonnen met een dramatisch ongeval in Nederland, waarbij 2 kinderen en een volwassene om het leven zijn gekomen. Ze waren op schooluitstap met de fiets toen ze aangereden werden door een auto. De politie heeft iemand opgepakt. Wat zijn rol is bij dat ongeval is nog niet duidelijk. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

0: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op een wauwst.
12: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoopman!
7: Hallo, kust. Het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel?
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de buurt van Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is een auto ingereden op een groepje fietsende kinderen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 2 kinderen en een begeleider. Ja, Hilde Mertens, jij bent ter plaatse. Weet je al iets meer over de slachtoffers?
1: Het gaat om een groep schoolkinderen uit een lagere school uit Aksel. Dat is een deelgemeente van Terneuzen, hier iets verderop. Die waren op schoolkamp, zoals dat heet, een soort eindejaarsreis met 2 begeleiders. En die fietsten hier dus op die provinciale weg, toen een auto in een bocht op hen inreed. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Reden die kinderen op het fietspad met hun begeleiders? Reed die auto te snel? Heel veel vragen blijven er hier nog.
0: Ja. Dank je. Er zijn ook verschillende zware gewonden. Ze zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. In Brussel zijn deelsteps vanaf volgend jaar verboden. De Brusselse regering verbiedt ze om verschillende redenen. Maar de veiligheid is de belangrijkste. Dat zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke van den Brand.
2: Het is al een tijdje dat de procureur des Konings ons vraagt om op de deelsteps in te zetten. Omdat hij vaststelt dat die heel vaak betrokken zijn bij criminele feiten. Dat is niet de voornaamste reden waarom we deze beslissing nemen. De voornaamste reden gaat echt over die verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen met steps met zware letsels dat zeer hoog is, tot 10 keer hoger dan bij fietsen. Maar het is een van de elementen die wel heeft meegespeeld in de beslissing.
0: Sport Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Van Aert was de snelste in een massasprint voor de Fransman Hofstetter en de Duitser Bauhaus. Voor Van Aert was het zijn eerste individuele zege sinds hij in april Parijs-Roubaix won. Hij is tevreden.
3: Het was toch een doel deze week om een keer handen in de lucht te steken. En gisteren voelde ik in de sprint wel dat erin zat. Dus vandaag heb ik klaar gespeeld om er een sprint van te maken voor de eerste plaats. En heb ik het kunnen laten zien.
0: Een komend WK voetbal wordt waarschijnlijk het laatste groot toernooi voor de doelman van de Rode Duivels, Thibaut Courtois. Courtois speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg en hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt achter zijn interlandcarrière te zetten. Dat zei hij op de persconferentie.
4: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kans is dat ik niet doorga dan wel.
0: Hè. De Rode Duivels beginnen maandag aan hun WK tegen Egypte. Over een half uurtje is er de openingsceremonie in Mexico City. En om 9 uur begint de eerste wedstrijd van dit WK Mexico tegen Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In het loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Legend. Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info op volkswagen.be.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RT Nieuws met Brecht Schabrechts. Bij het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Nederland, is nu ook een derde kind overleden aan zijn verwondingen. Dat is zo net bekendgemaakt. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende kinderen. Ook een begeleider is omgekomen. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Zij zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Het gaat om een groep schoolkinderen uit Axel, bij Terneuzen is dat. De burgemeester houdt zo meteen een persconferentie. Hilde Mertens is ter plaatse en zij vertelt dat het erg zwaar is voor iedereen daar.
1: 4 doden intussen, waarvan 3 kinderen en 1 begeleider. Dat is nieuws dat er inhakt natuurlijk. Die zijn allemaal opgevangen in het dorpshuis in de buurt. De school is opengebleven tot 7 uur vanavond. En ja, mensen zitten met vragen. Wij zitten ook met heel veel vragen. Ik denk niet dat de burgemeester al gaat kunnen zeggen wat er precies gebeurd is, dat er al heel veel meer info is. Maar zo net horen we hier inderdaad dat er een derde kind is overleden. Een kind dat daar straks met een helikopter zwaargewond naar een van de 3 ziekenhuizen is afgevoerd. Dus ja, het wordt alsmaar erger. Het is hier echt een heel droeve dag in Terneuzen. En dadelijk gaan we waarschijnlijk weer iets meer weten.
0: Ja, de politie is nog op zoek naar getuigen. Er is een man van 19 opgepakt. In Brussel betogen honderden mensen tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella is uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. In Mexico City is de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal aan de gang. Dat WK vindt de komende weken plaats in 3 landen. De Verenigde Staten, Canada en Mexico, dat straks ook de eerste wedstrijd mag spelen tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij hebt het gevolgd. Zijn ze er klaar voor?
2: Ik denk het wel dat ze er klaar voor zijn. Al van uren tevoren zijn de mensen naar het Aztekenstadion afgezakt. En Mexico is misschien ook wel het land met de meest authentieke voetbalsfeer van de 3. Zo zullen we dat wellicht wel beleven. Vele mensen met sombreros op, genietend van het artistieke gedeelte. Met onder meer het WK-lied met Dai Dai, gezongen door Shakira. Met veel aandacht voor papel picado, een nationale traditie waarbij vormen in papier worden gesneden. Veel kleur uiteraard, veel spectaculaire outfits. Maar niet zo groots als bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen. Nu is het aftellen naar het sportieve gedeelte. De intrede van de WK-trofee, de nationale volksliederen en de openingswedstrijd, natuurlijk dezelfde affiche als in 2010, Mexico, Zuid-Afrika, maar deze keer met Belgische inbreng, met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. En dit WK wordt wellicht het laatste grootlandentoernooi voor Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels. Courtois is 34 en speelt al 15 jaar voor de nationale ploeg. Hij voelt dat het stilletjes aan tijd wordt om een punt te zetten achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij gezegd tegen de pers in het basiskamp van de Duivels.
3: Ik ben uiteindelijk 34 en uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil. Maar ja, we zullen wel zien na dit toernooi hoe en wat. Maar het is wel zo dat er bij mij meer kansen dat ik niet doorga dan wel.
0: Hè. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels is maandag tegen Egypte. Het weer nog vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt en vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: met Brecht Schabrechts. Na het zware ongeval in Hulst, net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, is nog een derde kind overleden. Een auto is er vanmiddag ingereden op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Ook 1 leerkracht is overleden. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. Het gaat om een groep kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen. Zij waren op schoolreis. Het is een enorme klap, zegt de burgemeester Frank Weerwind.
1: Het is altijd vreselijk als jonge levens ons komen te ontvallen. Want mijn gedachten gaan uit en onze gedachten van het gemeentebestuur naar de ouders, naar alle nabestaanden, de broertjes, de zusjes, de opa's, de oma's van de kinderen die niet meer zijn. Maar ook de kinderen die dit hebben meegemaakt. Het is een gruwelijk incident wat altijd op je netvlies gebrand zal zijn. En vandaar dat we nu in eerste instantie er juist voor hun willen zijn. Niet alleen nu, maar ook de komende tijd. We zien hoe impactvol dit is.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. In Brussel hebben honderden mensen betoogd tegen de komst van Jordan Bardella, de voorzitter van de uiterst rechtse Franse partij Rassemblement National. Bardella was uitgenodigd door Vlaams Belang. Samen hebben zij zich opnieuw uitgesproken tegen het Europese migratiepact dat morgen in werking treedt. De betoging werd even wat grimmiger toen manifestanten de neutrale zone naderden bij het Vlaams parlement, waar Bardella een toespraak heeft gehouden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanval op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het die tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. En in Mexico is het WK voetbal nu officieel begonnen. In het mythische Aztekenstadion opent een van de gastlanden, Mexico, het toernooi tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, net daar afgetrapt of nog niet? Is die sfeer al voelbaar daar?
2: De sfeer is voelbaar, maar afgetrapt is er nog niet. Dus aan de precisie en stiptheid kan er de volgende dagen toch nog wel wat verbeteren, denk ik, Brecht. Maar over weinige ogenblikken gaan we natuurlijk wel aan die openingswedstrijd beginnen tussen Mexico en Zuid-Afrika. Een beetje vertraging, zullen we maar zeggen. Door alle plichtplegingen vooraf het ten berde brengen van de WK-hymne door onder meer Andrea Bocelli. Eerder ook het WK-lied door Shakira. En alle vlaggen moesten het terrein worden opgebracht. De hymnes werden niet door 22 spelers bijgewoond, maar door de volledige selecties die rondom de middencirkel plaatsnamen. En in het stadion zien we alleen maar vrolijke mensen die alles proberen te verewigen op hun smartphone, sombrero op het hoofd, in het groen getooid, want zij zijn natuurlijk de mensen die Mexico een warm hart toedragen in deze openingswedstrijd die zometeen gaat beginnen tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het is officieel, José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse club van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer vanavond en vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio Beni.

0: de nieuwsmens Brecht Schabrechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar oud uit Aksel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die het hebben meegemaakt krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwind aan onze collega Hilde Mertens.
1: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
2: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
1: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto en wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Ja, Lia van Beckhoven in Londen, waarom doen zij dat?
3: Zij doen dat omdat ze het niet eens zijn met de defensiebegroting. Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden, en dat hij met zo'n krappe begroting niet langer aan kan blijven.
0: Ja, wat betekent dit nu voor de positie van premier Starmer, die al wankel was?
3: Het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Zijn positie, zoals je zegt, was al wankel. En ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie, en voordat de Britten met een 7e premier gaat zitten in 1 decennium.
0: Dank je, Lia. De Amerikaanse president Trump heeft zijn aangekondigde aanvallen op Iran afgeblazen. Dat meldt hij zelf op sociale media. Eerder vandaag had Trump nog gezegd dat de VS Iran vannacht zeer hard zou treffen. Nu trekt hij die woorden terug, omdat er volgens Trump een zeer goed akkoord op tafel zou liggen. Iran laat vanavond weten dat het de tekst van dat akkoord nog niet heeft goedgekeurd. Het WK voetbal is nu officieel afgetrapt in het mythische Aztekenstadion in Mexico City. Speelt een van de gastlanden Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, jij volgt het. Is er al gescoord op dit nieuwe WK?
4: Er is gescoord, maar 1 keer zou je kunnen zeggen. 1-0 is de stand, terwijl Mexico echt wel veel beter was dan Zuid-Afrika. Zeker in het eerste half uur werd de ploeg van Hugo Broos onder de voet gelopen. En mocht Zuid-Afrika dan ook blij zijn met maar 1-0 bij de rust. Vroeg was er al een kans voor Jiménez, die doelman Williams kon redden van Zuid-Afrika. Maar nadien ging die doelman in de fout bij het uitvoetballen, waar Quiñones van profiteerde. Trapte door de benen van Williams in doel 1-0. En later trapte diezelfde Quiñones ook nog een keer tegen de paal. Dus daar kwam Mexico dichtbij de verdubbeling van de voorsprong in een sfeervol Aztekenstadion. Dus de krappe voorsprong 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het is officieel. José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid, de Spaanse topclub van doelman Thibaut Courtois. Mourinho tekent een contract van 3 jaar. Hij volgt er Álvaro Arbeloa op. De Portugees, liever 63 intussen, was van 2010 tot 2013 al eens trainer van Real. Toen werd hij 1 keer landskampioen. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. De loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daar ingereden op een groepje fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben het niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De nabestaanden en de kinderen die alles gezien hebben, krijgen nu psychologische ondersteuning. Dat vertelde burgemeester Frank Weerwinds aan onze collega Hilde Mertens.
1: De komende tijd zullen we als gemeente aanwezig zijn, ook op de school. Te starten morgenochtend om ook met het docentenkorps te spreken, de leerlingen te ontmoeten, met hen te spreken. En dat is slechts het begin van onze aanwezigheid om dit enorme leed te helpen dragen.
2: Ja, want ze zijn al opgevangen, degenen die het hebben meegemaakt. Wat hebt u gezien, wat hebt u gehoord, wat hebt u gevoeld? Hoe waren zij eraan toe?
1: Verdriet, verdriet, verdriet en ongeloof.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat moet nog duidelijk worden. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft nu ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Cairns zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
3: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: Sport in het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over wie landskampioen wordt. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En daardoor is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden, maar op het einde werd het nog spannend. Oostende-speler Haris Bratanovic beseft dat zijn ploeg alles uit de kast zal moeten halen om zaterdag de 15e titel op rij te pakken.
4: Druk neemt toe, maar we zijn er gewoon, denk ik. Iedereen verwacht van ons dat wij kampioen spelen elkaar opnieuw. Dus ik denk dat we met die druk moeten omgaan. We hebben al gewonnen daar. Dus zaterdag is dat sowieso opnieuw mogelijk. Hopelijk ook bij heel veel van onze fans die mee gaan reizen naar daar. En waarschijnlijk ook voor een volle Lotto Arena, maar wij kunnen dat aan.
0: En in Mexico City zit de openingswedstrijd van het WK voetbal er bijna op. Gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. Bert Sterks, meteen een bewogen wedstrijd. Wie gaat het halen?
5: Hoge wedstrijd inderdaad, met 2 doelpunten en 3 rode kaarten. En Mexico zal het zo meteen halen, want we zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de eerste helft was het niveauverschil groot tussen beide landen. Mexico was echt een maatje sterker, een maatje groter dan Zuid-Afrika. Dat grossierde in fouten in het uitvoetballen. Een van die fases werd afgestraft door Quiñones met de 1-0. Later zou hij ook nog tegen de paal trappen. In de tweede helft weinig doelgevaar, maar wel een vroege rode kaart voor Sithole aan Zuid-Afrika. Afrikaanse kant. En die werd dan snel weer gevolgd door een doelpunt, de 2-0. Een kopbal van Jiménez. De beslissende goal ook in de wedstrijd. Laat in de match nog 2 rode kaarten voor Zwane aan de kant van Zuid-Afrika. En Montes nog bij Mexico. Net afgefloten. Mexico, een van de gastlanden, begint er dus goed aan met een 2-0 zegen tegen Zuid-Afrika.
0: Dank je, Bert. Het weer vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en tot 13 graden. Morgen eerst bewolkt met regen. In de loop van de namiddag droger vanaf het westen en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer.

0: Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval van vanmiddag in Hulst. Een auto is daarin gereden op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen tussen 11 en 12 jaar oud uit Axel bij Terneuzen waren op schoolreis. De directeur van die school, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
1: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. En wellicht is hij uit de bocht gevlogen. Dat is nog allemaal niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag 2 leden van de regering Starmer opgestapt. Na minister van Defensie Healey heeft ook staatssecretaris voor de strijdkrachten Carnes zijn ontslag gegeven. Zij vinden dat er te weinig geld gaat naar defensie, zegt Lia van Beckhoven in Londen.
2: Er is maandlang heel hard onderhandeld, maar toen puntje bij paaltje kwam, wilde Keir Starmer niet zo ver gaan als volgens de minister van Defensie nodig was. Dus hij zegt dat de veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar is, zeker in deze huidige gevaarlijke tijden. En het voelt als het einde van het premierschap van Keir Starmer. Ik weet het, we zijn er eerder geweest. Starmer is de 6e Britse premier in 10 jaar. Ik denk dat het een kwestie van dagen of weken is voordat Keir Starmer ook zal moeten vertrekken onder druk van zijn eigen fractie.
0: En er is al een nieuwe defensieminister aangesteld, Dan Jarvis. Hij was tot nu toe verantwoordelijk voor veiligheid. Het WK voetbal is nu echt begonnen met de eerste wedstrijd. Een van de gastlanden, Mexico, heeft Zuid-Afrika verslagen met 2-0. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Het Aztekenstadion bruiste meteen. Gastland Mexico was zeker vroeg in de wedstrijd op alle vlakken beter dan Zuid-Afrika. De ploeg van Hugo Broos was slordig aan de bal en zwak in het uitvoetballen. Dat werd afgestraft door Quiñones, die nadien ook nog tegen de paal trapte. Maar Mexico duwde niet door, zette minder intens druk en zo bleef Zuid-Afrika nog in de match, ondanks rood vroeg in de tweede helft voor Sithole. De 2-0, een kopbal van veteraan Jiménez, werkte bevrijdend. Zuid-Afrika had niet de kwaliteiten om nog weer werk te bieden. De wedstrijd eindigde nog met 9-10, want ook Montes bij Mexico en Zwane bij Zuid-Afrika werden nog uitgesloten. Uitgelaten sfeer dus in het mythische Aztekenstadion en een redelijk dramatische start voor de Bafana Bafana van Hugo Broos.
0: Voor de nachtuilen is er om 4 uur al de tweede wedstrijd, Zuid-Korea tegen Tsjechië. In het basketbal moet een 5e wedstrijd beslissen over de landstitel. In de 4e wedstrijd versloegen de Antwerp Giants Oostende met 69-70. En zo is de stand nu 2-2 gelijk. De Giants domineerden de wedstrijd, maar op het einde werd het toch nog spannend. Coach van de Giants, Roel Moors, is blij dat alles nu nog mogelijk is.
4: Ik denk dat 2 ploegen ongelooflijk gevochten hebben. Ik vond, ondanks het feit dat de wedstrijd zeker anders had kunnen eindigen, vond ik wel dat wij misschien wel verdiend winnen, omdat wij toch wel lange tijd die controle hadden. Het is jammer dat we ze natuurlijk zo laten terugkomen, maar uiteindelijk is het de winst die telt.
0: De beslissende 5e match is zaterdag. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt met af en toe lichte regen en 13 graden. Morgen eerst bewolkt met vaak regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen bij temperaturen tot 20 graden. Zo donderdag 11 juni, zit erop, een goede nacht.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

Jij bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

0: is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair wil minder vliegen vanuit ons land als de hogere vliegtaks van de federale regering er komt. Dat heeft de topman van het bedrijf gezegd. Er zouden 5 vliegtuigen worden weggehaald uit Charleroi van de in totaal 19 vliegtuigen daar. 20 routes zouden verdwijnen, goed voor 2 miljoen passagiers minder op jaarbasis vanuit ons land. De federale regering wil de vliegtaks voor vluchten van meer dan 500 kilometer vanaf volgend jaar verdubbelen, van 5 naar 10 euro. De topman van Ryanair zegt wel te willen groeien in België, maar dus niet als de vliegtaks wordt verhoogd. Het is onduidelijk of de VS echt een akkoord heeft bereikt met Iran over vrede. Volgens een woordvoerder van het Iraans ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Iran nog niet beslist of het klaar is om zo'n akkoord te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump verklaarde donderdagavond dat er zo'n akkoord was. Hij blies ook geplande aanvallen op Iran af omdat er zo'n akkoord zou zijn. Nog volgens Trump zou dat akkoord een van de komende dagen ondertekend worden ergens in Europa. Israël heeft intussen ook gereageerd. Israël is geen partij in het mogelijke voorakkoord tussen de VS en Iran. Dat liet het kabinet van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten via sociale media. Volgens een telling van de Amerikaanse zender CNN beweerde de Amerikaanse president sinds 23 maart al minstens 38 keer dat een akkoord met Iran zeer nabij of bijna rond was. Op het WK voetbal heeft een van de gastlanden, Mexico, de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog eentje voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen de druk van het gastland, maar door domme fouten toch met 2-0 verloor.
1: When you play this game against the host, you are under pressure. And I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well. But again, 2 times a mistake from our side, 2 times on a moment. We don't have to lose the ball, we lost the ball. And immediately there was space for Mexico and they could score 2 times.
0: Het is de eerste van vele wedstrijden. Vannacht om 4 uur is er alvast nog een wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer dan nog. Het is zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Minimaal rond 13 graden vannacht. Straks begint de dag ook bewolkt met wat regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen. En maximaal overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: VRT Radio BNE Live.